0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
14: De werkweek zit erop.
15: Woehoe!
14: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: We praise you, we praise you, we praise you.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

de gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering. Een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
14: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info. Ga dan naar marsvoorjezus.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Holy, holy, holy are you, Lord.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. En ik ben jullie eigen host, Johan Toet. En we zijn in fase 2 beland van de serie One Basics. Het eerste jaar hebben we achter de rug. En geweldige lessen, geweldige waarheden, geweldige openbaringen. Echt fantastisch, ook gewoon om dat te mogen doen. En ik ben er zelf heel erg door gezegend. En deze fase 2, zeg maar, is nog heel recent voor mij. En ik zeg dit in 2024. Voor de mensen die het over 10 jaar luisteren, dan is het niet meer zo recent. Maar dan heb ik inmiddels ook wel wat nieuwe fases. Amen. Dus maar. Het is eigenlijk gewoon lekker fris en vers. Weer een hele nieuwe studiegids, zeg maar, met 32 nieuwe lessen. Waar we met elkaar doorheen gaan. En ik geloof dat het enorm tot zegen zal zijn. Er zijn, zeg maar, een aantal onderwerpen

dat is ook waarvoor ik deze les allemaal geef. En ik had gewoon op mijn hart om ook een les daarover te geven, om als voorbeeld te geven. Maar zo is er ook bijvoorbeeld een les over het zondigen tegen de Heilige Geest, waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben en angst voor hebben en al die dingen meer. En dus we gaan gewoon bijzondere thema's behandelen, zeg maar, in deze studiegids. En als je vragen hebt, opmerkingen hebt of wat dan ook, weet je, dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. Via de website, via het contactformulier. En dan zullen ze zo snel mogelijk weer tot je terugkomen. En je helpen daar waar nodig of waar mogelijk, zeg maar. En als je natuurlijk getuigenissen hebt, die horen we natuurlijk heel graag. Hè? Als je echt getuigenissen hebt over wat die studies met je gedaan hebben of wat dan ook, dan, dan horen we dat heel graag. Als je fase 1 hebt afgerond van les 1 tot en met 32. En je hebt de studiegids ook doorgelezen of de video's gekeken die erbij horen. Dan ben je nu ook geschikt. Hè? Dat ben je zo en zo. Maar dan ben je in ieder geval gereed gemaakt, zeg maar, om zelf ook die lessen weer te geven. Dus jij kunt gewoon, zeg maar, dan les fase 1 gaan geven. Terwijl je zelf bezig bent misschien nog met fase 2. Aan mensen in jouw omgeving, in een thuisgroepje of gewoon een vriendengroepje. Of misschien op je jeugdgroep of jeugdkerk of wat dan ook, zeg maar. Je kunt gewoon die lessen gewoon gaan gebruiken om anderen weer verder te discipelen. Ook zoals jij zelf hier ook door gediscipeld en gezegend bent. Want daar is het voor, pay it forward, hè. Dus, without further ado, let's start with the brand new Serie 1 Basics fase 2. Voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel voor uw woord en uw waarheid. Dank u dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En dank u wel, Vader, dat we uw kinderen zijn. En dat we geliefd zijn, dat we gekocht en betaald zijn, Vader. Dank u wel dat we u mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat we van heerlijkheid naar heerlijkheid gaan. En dank u wel dat u ons nooit zal begeven, nog zal verlaten. Dank u wel dat uw woord waarheid is. Dat Christus waarheid is en dat de waarheid ons vrijmaakt. We geven u alle eer, alle lof, prijs en alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. All right. Nou, les 2.1, dus les 1 van fase 2 is dat. De titel die ik daaraan gegeven heb is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Nou, ik wil het dus met jullie gaan hebben over de drie-eenheid. We kunnen lezen in Matteüs 28 vers 19 dat Jezus zegt: ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus ga heen, onderwijs de volken, hen dopend in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dus Jezus die zegt hier, we hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nou, het zijn drie personen, maar toch zijn ze allemaal één. Nou, misschien denk je van, hoe zit dat dan? Want heel veel mensen hebben heel veel moeite met die drie-eenheid om te begrijpen hoe dat dan zit. Want God is toch één? De Bijbel zegt toch ook van God is één? Weet je, dus hoe zit dat dan precies, zeg maar, met die drie-eenheid? Nou, je kunt het zien als bijvoorbeeld water. He, water kan bevriezen, maar het is nog steeds water. Water kan verdampen, maar het is nog steeds water. En water kan vloeibaar zijn, maar het is nog steeds water. Het is en blijft gewoon water. In drie verschillende vormen, maar alle drie water. Verdampt water gaat naar boven en komt weer naar beneden. Het is en blijft water, snap je? Dus, en dat is dus. En God is natuurlijk oneindig. Hè, dus je kunt iets natuurlijks nooit gebruiken om God te beschrijven. Of God te vergelijken met iets wat eindig is. Maar het schetst wel een beeld van hoe een drie-eenheid dan zou kunnen bestaan. Nou, wij zelf bijvoorbeeld, wij mensen, wij hebben bijvoorbeeld een geest, een ziel en een lichaam. In 1 Thessalonië 5 vers 23 staat dat wij geest, ziel en lichaam hebben. Dus wij zijn geest, ziel, lichaam, drie aspecten, maar we zijn toch één. Want ik bedoel, mijn geest ben ik, mijn ziel ben ik en mijn lichaam ben ik. Alleen mijn ware ik, mijn geest, die heeft een denken, dat is mijn ziel. En woont in een lichaam, dat is mijn voertuig. Maar het is alle drie ik. Dus op die manier zou je het dus kunnen zien, zeg maar. God is Vader, God is Zoon en God is Heilige Geest. En toch is Hij één. Nou, Deuteronomium 6 vers 4, ik haalde het net al even aan.

0: dat de Bijbel zegt dat we allemaal, dat God één is. Zeg maar in Deuteronomium 6:4 staat: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Nou, zeg maar in het Hebreeuws is het Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dus de Heere onze God, de Heere is één. En nou, in deze les gaat het er vooral om wat die taken zijn die drie eenheid, die God de drie eenheid vervult. Dus welke taak voert welke persoon uit, zeg maar. Dus en dat is belangrijk. Als ik bijvoorbeeld weer terugkoppel even naar mezelf, of naar jou, of naar wie dan ook, een mens, zeg maar, in je geest, ziel, lichaam. Kijk, jouw geest, dat is wie jij bent in Christus, dat is jouw nieuwe mens. Die is heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig, et cetera, et cetera, et cetera. Jouw geest heeft jouw ziel nodig, zeg maar, om manifest te krijgen in jouw lichaam, in het natuurlijke, wat waar is in de geest. Dus jouw geest is wie jij bent in Christus. Jouw ziel is jouw denken, dat is jouw zintuigelijke mens, zeg maar. En zijn taak is om te gaan geloven wie hij is in de geest. En niet te gehoorzamen aan zijn vlees, om het maar zo te zeggen. Want het vlees is zwak, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En het lichaam is slechts een voertuig wat moet gehoorzamen. En ze hebben alle drie die delen hebben een taak, zeg maar. Zodat ik op deze aarde kan bestaan en kan wandelen, et cetera. En zo heeft God in zijn drie-eenheid ook taken voor elke persoon. Dus er is een taak voor God de Vader, er is een taak voor God de Zoon en er is een taak voor God de Heilige Geest. Nou, het is belangrijk om te begrijpen dat God een persoon is. God is geen ding, hij is een persoon. Hij is God de Vader, hij is God de Zoon, hij is God de Heilige Geest. En iedere persoon die God is, heeft dus een bepaalde rol te vervullen in die drie-eenheid. Nou, het is belangrijk om die rollen te kennen, zodat we een duidelijk beeld krijgen van ieder persoon. Zodat we een duidelijk beeld krijgen van wie hij is en wat hij doet. Wie God de Vader is, wie God de Zoon is en wie God de Heilige Geest is. En dus dat is zeg maar een beetje even het opzetje van waar ik naartoe wil gaan, zeg maar. Maar we moeten als eerste gaan kijken naar de grote ik ben. De grote ik ben. Halleluja, ik vind het geweldig alleen om dat te zeggen. Maar de grote ik ben is God de Vader. Hij is de grote ik ben. God de Vader is de bron van alle leven. God de Vader is de bron van alle dingen. Hij is de Jehovah Jireh. Hij is de voorziener. De Vader is de bron van het universum en van de hele schepping. Hij is de bron van alles wat er is. In Genesis 1 vers 1 staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. In 1 Korinthe 8 vers 6 staat: toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. Dus alles komt uit hem voort. Hij is de bron en hij is ook de bron van alle openbaring. Openbaringen 1 vers 1 zegt: openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Dat is geweldig toch? Maar hij is dus de bron van openbaring. Hij is de bron van de schepping. Hij is de bron van het universum. En hij is de bron van de verlossing. God de Vader is de bron van de verlossing. In Johannes 14 vers 10 staat geschreven: gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, die spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. De Vader die in mij blijft, die doet de werken. Wie doet die werken? De Vader die in Christus is. Die in Jezus was, Jezus de Mensenzoon. Dus die doet de werken. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben, Jezus de Mensenzoon, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Dus hij is de bron van verlossing. Dus de Vader, de bron, die begint al deze dingen. Je zou kunnen zeggen, hij is de schepper. De Vader is de schepper. Nou, verderop in de les gaan we kijken hoe alles weer komt tot de Vader en dat het uiteindelijk allemaal draait om onze relatie met de Vader. Om daar te komen moeten we ook nog eventjes langs de Zoon en langs de Heilige Geest. Zo, bear with me. Als we kijken naar God de Zoon. God de Zoon is de vertegenwoordiger. Dus we hebben God de Vader is de bron. En dan God de Zoon is de vertegenwoordiger. Hij is de persoon door wie God de werken doet die hij doet. Dus hij werkt de werken door de Zoon. God de Vader, de bron, werkt de werken door de Zoon die de vertegenwoordiger is van de Vader. We kijken in 1 Korinthe 8 vers 6. We zoeken het heel even op. 1 Korinthe 8 vers 6. Het is gewoon zo mooi om dit te gaan zien en te gaan begrijpen, zeg maar. 1 Korinthe 8 vers 6. Daar staat: toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem, en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Zie je, dus dit is heel belangrijk. Soms moet je de Bijbel, nou niet soms, zou je eigenlijk altijd moeten doen. Dus weet je, vergeet eventjes wat ik zojuist gezegd heb. Van je moet soms. Nee, je moet altijd de Bijbel lezen met precisie, met focus. En je moet begrijpen woord voor woord wat er staat. En niet zo luchtig lezen. Er is niks mis mee als je dat doet, maar weet je, ga begrijpen wat er staat. Er is voor ons maar één God. We hebben het net gehad over de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En toch is er maar één God. En dat is de Vader, staat erbij, zegt de Bijbel. Uit wie alle dingen zijn. Dus hij is de bron. En wij voor hem. Wij zijn er voor hem. We are made for his pleasure. Wij zijn voor God gemaakt. Voor niks en niemand anders. Wij zijn voor hem geschapen. En één Heere. Één vertegenwoordiger. Één verlosser. Jezus Christus. Door wie alle dingen zijn. En wij door hem. Dus we zijn voor God. Maar we kunnen voor God zijn door Christus. Does that make any sense? Weet je, hij is de vertegenwoordiger van de Vader. Hij komt om de werken te doen van de Vader. Hij komt te spreken namens zijn Vader. Hij komt om de wil te doen van de Vader. Zeg maar, dus door hem heen kunnen wij voor God zijn. Nou, de Zoon is het woord. He? Dat, hij is er vanaf het begin. In Johannes 1 vers 1 staat geschreven dat in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus hier wordt overduidelijk aangetoond. En Johannes 1 is net als in het begin van de schepping. Zeg maar in het begin. Hier staat ook in het begin. Dus in het begin van de schepping. In het begin voordat alles was. Was het woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Door de vertegenwoordiger. Want Jezus is de vertegenwoordiger. Door Christus worden de werken gewerkt waar de Vader de bron van is. Dus het komt dus tot stand in Christus, in Jezus de Mensenzoon, en wordt gewerkt door de Vader in hem. Laten we even snel gaan naar Colossense. Colossense 1. Dit is ook weer zo'n hele mooie tekst weer. Colossense, Filippense Colossense. Yes, Colossense 1, vers 15. In Colossense 1, vers 15 staat: hij is het beeld van de onzichtbare God. Wie is het beeld van de onzichtbare God? Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Christus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Man, weet je, de Bijbel is zo duidelijk. Dus als we kunnen zeggen dat in 1 Korinthe 8 vers 6 staat dat er één Heere is, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem zijn. En hier in Colossense 1 vers 15 staat weer dat hij het beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Door hem. Door hem zijn de dingen die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. Door hem zijn tronen en heerschappijen en overheden en machten. Door hem. Alle dingen zijn door hem. Het is belangrijk. Hij is de vertegenwoordiger. Door hem zijn die dingen er. Ik hoop dat ik mijn punt overbreng. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus hij is voor alle dingen. Waarom? In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus in het begin, voordat God de hemel en de aarde schiep, voordat God het universum schiep, voordat God dat ene ding schiep wat geschapen is, was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En God sprak het woord, laat er licht zijn, en er was licht. Dus dit is belangrijk. Jezus zegt in Johannes 14, vers 10, dat de woorden die ik tot u spreek, die spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Zie je dus, Jezus is de vertegenwoordiger, lieve mensen. Hij is het woord wat gesproken wordt. Hij is het woord dat vlees geworden is. Hij is het woord dat uitgewandeld is onder ons. Hij is de perfecte afspiegeling van de Vader. Hij zegt in Johannes 14, vers 9, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want hij openbaart de dingen van God de Vader. Hij openbaart de Vader. Hij laat aan ons de Vader zien. Hoe beautiful is dat? Mensen zeggen dus, ja, ik wil zo graag God zien. Ik wil God zo graag zien. Ik wil zo graag een ontmoeting hebben met God. Kijk naar Jezus. Als je naar Jezus kijkt, dan zie je God de Vader. Als je naar Jezus kijkt, dan kun je God de Vader leren kennen. Want Jezus doet niet uit zichzelf. Hij doet de werken die de Vader door hem heen werkt. En hij spreekt de woorden die zijn Vader tot hem spreekt. Dus dat is gewoon wat Jezus zegt. Dat is gewoon beautiful. Nou, de Zoon openbaart dus de dingen van God de Vader. In Matteüs 11, vers 27 staat, alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus hij openbaart de dingen van de Vader. Want dat is wat hier staat. Alles is aan hem overgegeven. En niemand kent de Vader, of niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Dus wij kennen de Vader alleen maar door de Zoon. En wij kennen de Vader omdat hij, de Zoon, het aan ons heeft geopenbaard. En hij heeft het geopenbaard aan ons door zijn woord. Dit geheimnis is groot, lieve mensen. De Zoon werkt de verlossing. Dus God, de Vader, is de bron van de verlossing. En Jezus, de Zoon, Christus, de Zoon, hij werkt de verlossing. In Matteüs 1, vers 21 staat, en zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, of Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan in 2 Korinthe 5, vers 19 staat, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Dus hij werkt de verlossing. Hij zal het volk zalig maken. Hij was degene die de straf kon betalen. Hij was degene die naar het kruis zou gaan. Hij was degene die zou betalen met zijn dood en met zijn opstanding. Hij is degene die met zijn bloed zou betalen met de lijdensweg. Hij is het geweest. Jezus is het geweest. Hij heeft de verlossing gewerkt door te doen wat de Vader van hem vroeg. Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was het die uitriep aan het kruis, het is volbracht. Wat was volbracht? De verlossing die hij tot stand heeft gebracht, omdat hij die verlossing gewerkt heeft. Hoe heeft hij die gewerkt? Met zijn dood en met zijn opstanding heeft hij die gewerkt. Hij heeft die gewerkt door zichzelf te geven, door zichzelf te offeren aan het kruishout. Door zijn bloed uit te storten als een plengoffer op het altaar van de levende God. Zodat de hemel, de aarde en de hel het nieuws konden krijgen dat de prijs die betaald moest worden om de verlossing tot stand te brengen, die tot stand gebracht moest worden, betaald was en volbracht was. Halleluja. Dus Jezus heeft die verlossing gewerkt. God heeft de wereld met zichzelf verzoend door Christus. Omdat God door Christus dat gewerkt heeft, waardoor wij nu door Christus voor de Vader kunnen zijn. Halleluja. Nou, dat is beautiful, man. Dat is echt beautiful. Amen. Zo dus we hebben God de Vader die de bron is, en we hebben God de Zoon die de vertegenwoordiger is. En dan hebben we nog de persoon, de Heilige Geest. Nou, er is heel veel onderwijs gegeven over de Heilige Geest. Ik ga ook waarschijnlijk nog wel wat lessen aan besteden, maar de persoon, de Heilige Geest, is de persoon die de uitvoerende kracht is waarmee God de werken verricht. Hij is de uitvoerende kracht. Ik haal dat net al heel even aan, maar in Genesis, ik heb het aangehaald op basis van Johannes 1. Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God, alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En daarmee wordt gerefereerd naar Genesis 1. In Genesis 1 kunnen we lezen dat vanaf vers 2, de aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En God zei, hij sprak, laat er licht zijn. En boem, er was licht. Dit is zo belangrijk. De Heilige Geest is die uitvoerende kracht waarmee God de werken verricht door de vertegenwoordiger Christus, de mensenzoon. Jezus de mensenzoon. De schepping en het instand houden van de schepping gebeurt allemaal door de Heilige Geest. Het gebeurt allemaal door die uitvoerende kracht. Het gebeurt allemaal door die scheppende kracht. In Job 26 vers 13 staat geschreven, door zijn geest kreeg de hemel schoonheid. Hij is de uitvoerende kracht. Psalm 104 vers 30 zegt, zend uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Hij is de uitvoerende kracht. Hij zorgt ervoor dat dingen worden geschapen, omdat hij de scheppende kracht is die de woorden, die het woord zeg maar voortbrengt. Daarvan is hij de scheppende kracht dat die woorden voortgebracht worden in tot aanzijn komen als het ware. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze er zijn. Hij spreekt het en het is. Hij gebiedt het en het staat er. Weet je? En dus God roept dat door zijn woord, Christus, tot aanzijn. En de Heilige Geest, de persoon de Heilige Geest, is die uitvoerende kracht daarvan. En die scheppende kracht daarvan, zeg maar. Nou, de goddelijke openbaringen, die worden door de Heilige Geest gesproken vanuit de Vader, door de Zoon. Ik begrijp dat het soms misschien een soort van ingewikkeld over kan komen, maar we moeten gewoon leren ontdekken van hoe zit dit nou precies? Hoe werkt dit nou precies? Maar als er een goddelijke openbaring gegeven wordt aan jou, dan komt die, dan wordt dat gegeven door de bron. En wie is die bron? God, de Vader, is de bron. Die goddelijke openbaring, die kan vanuit de Vader door de Zoon tot jou gesproken worden, zeg maar. Dat gebeurt door de Geest. Het is de Geest die jou dat openbaart. Het is de Geest die dat jou laat zien. Het is de Geest die dat openmaakt, als het ware, voor je, zodat je het kunt begrijpen. Het is de Geest. Kijk, Jezus heeft zijn woord, dus Jezus het woord, heeft de Vader laten zien door zeg maar alles wat wij kunnen lezen in de Bijbel. Van Oude naar het Nieuwe Testament kunnen wij God de Vader leren kennen en kunnen wij God leren kennen. Maar Jezus liet zeg maar in alles wat hij deed en wat hij zei en wat hij sprak en meer op de handen en wandelen, et cetera, liet hij de Vader zien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus hij laat God zien door het woord. En op het moment dat jij dat woord in jou stopt, dus op het moment dat je het woord tot je gaat nemen en het omarmt als waarheid, zeg maar, dan komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest die laat als het ware dat woord wat een zaad is ontkiemen in jouw hart en geeft je dan in één keer een openbaring over datgene wat je gelezen hebt. Dus het logos is als het ware rima geworden. Het is die openbaring, die goddelijke openbaring. In Johannes 16 staat geschreven vanaf vers 13, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, zegt Jezus, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus die openbaringen die worden via de Heilige Geest aan ons gegeven door de woorden die Jezus tot ons heeft gesproken. Door het uit Jezus te nemen en het aan ons te openbaren. En in Efeze 3 vers 5 staat dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Dus de Geest maakt het bekend. De Geest openbaart het. De Geest laat het rema zijn in jou. De Geest laat het woord van God, Christus, vlees worden in jou. Het is de Geest die scheppende kracht, zeg maar. En hij is zo ongelooflijk belangrijk. Hij is zo belangrijk, lieve broeders en zusters. Zo belangrijk. De verlossing, anders ga ik op mijn zaken vooruit lopen. De verlossing in Christus wordt uitgevoerd door de kracht van de Heilige Geest. In Johannes 3, vers 6 staat: wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. In Titus 3, vers 5 staat dat hij ons zalig maakte door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus hij is die scheppende kracht. Hij maakt jou een nieuwe schepping. Hij maakt jou een nieuwe mens. Hij doet dat. Hij rukt die dode oude zonde natuur uit jou. Hij is die opstandingskracht in jou. Diezelfde opstandingskracht die Christus uit de doden heeft opgewekt is ook in jou. In Efeze 2 kunnen we dat lezen. En die opstandingskracht heeft jou gemaakt tot een nieuwe schepping. Het is hij, de Heilige Geest, die het uitvoert. Wat Jezus tot stand heeft gebracht, voert hij in jou uit. Wauw, dat is beautiful. God de Vader is de bron ervan. Jezus deed de werken. Jezus was de vertegenwoordiger. Hij deed de werken van de Vader. En de Heilige Geest voert die werken uit in jou. Wow, beautiful man. De Heilige Geest voert dus de werken van de Zoon uit. In Jesaja 61 vers 1 staat geschreven dat de Geest van de Heere, Heere is op mij. Dat spreekt Jezus hier. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Handelingen 10 vers 38. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duiven overweldigd waren genas, want God was met hem. Dus de Heilige Geest is als het ware de stuwende kracht waardoor alle dingen, waardoor alle werken gewerkt kunnen worden die de Vader geïnitieerd heeft in de Zoon. De werken die God de Vader begonnen is in de Zoon, die kan de Heilige Geest, die is als het ware die stuwende kracht erachter. Nou, dus we hebben nu een klein overzicht gecreëerd van wie de Vader is, wie de Zoon is en wie de Heilige Geest is. Ze zijn allemaal één, maar ze hebben dus allemaal drie verschillende taken. Er is dus een grote verscheidenheid. Nou, hoe moeten wij nu tegen deze dingen aankijken? Hoe kunnen wij nu op de juiste manier relatie hebben met God? Ik bedoel, als de Vader uiteindelijk de bron is tot wie wij allen komen, is het goed om te weten hoe wij tot hem kunnen komen. Nou, in 2 Korinthe 13 vers 13 staat: de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dus wij kunnen alleen maar tot de Vader komen door de Zoon. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus Jezus kwam, Jezus maakte de weg vrij naar de Vader. Jezus deed dat door zijn bloed, door zijn offer, door zijn dood en zijn opstanding. Hij betaalde de prijs die betaald moest worden. En hij deed dit door genade, Johannes 1 vers 14. En dus Jezus staat voor de genade. Ja? Alles wat hij tot stand bracht, werd tot stand gebracht door genade. Onverdiende gunst, je verdient het niet, maar je krijgt het toch. Door jouw geloof in hem, door je geloof in de genade van onze Heer Jezus Christus, worden we zalig en kunnen wij vrij tot de Vader komen. Ja? Dus dat kunnen we lezen in Romeinen 3 vers 23. Dus dat was zijn taak en die heeft hij succesvol vervuld. Hij roept uit als hij hangt aan het kruis. Nadat hij de zure wijn genomen had, roept hij uit: het is volbracht. Hij buigt zijn hoofd en geeft de geest. Deze dus, hij heeft gedaan wat zijn taak was. Hij heeft het werk vervuld. Het is volbracht, het is klaar. En hij heeft de weg vrijgemaakt naar de Vader. Wij kunnen nu tot de Vader komen in zijn naam. Wij kunnen in de naam van Jezus tot de Vader komen. Dus God de Vader staat voor de liefde. God de Zoon staat voor de genade. Wat hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. En dan heb je de Heilige Geest die er is voor de gemeenschap. De Heilige Geest nu op dit moment is het allerbelangrijkste. Jezus, de Zoon, bracht dat tot stand. En het werk van Jezus zit er gewoon op. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij is helemaal klaar. Hij hoeft niks meer te doen. De Heilige Geest voert nu in feite al het werk uit dat Jezus tot stand heeft gebracht en beschikbaar heeft gemaakt. Hij geeft ons kracht om uit te gaan. Hij geeft ons vrijmoedigheid. Hij werkt genezingen door ons heen. Hij geeft ons goddelijke openbaringen. Hij brengt ons in herinnering. Hij leidt ons. Hij vertroost ons. Etcetera, etcetera, etcetera. Hij doet zoveel, want hij is die stuwende kracht. Weet je? En we gaan nog meer kijken naar dingen van de Heilige Geest, want het is heel erg belangrijk. Maar wat nu het allerbelangrijkste is, is dat we nu gemeenschap kunnen hebben met de Geest van God hier op aarde. Dus die intimiteit, de relatie die wij kunnen hebben met de Vader en alle dingen die wij van hem verlangen en willen horen, die komen tot stand door de gemeenschap met de Heilige Geest. Hij is dus nu het allerbelangrijkste hier zo. Daarom zegt Jezus in Johannes 16 vers 7, maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Jezus die kon maar op één plek tegelijk zijn. De Heilige Geest kan in ons allemaal tegelijk zijn. In ons allemaal. En dus door de Heilige Geest kunnen wij nu dankzij Jezus de Zoon intimiteit en relatie hebben met onze Vader God, de bron van alle dingen. Kunnen wij nu die onvoorwaardelijke agape-liefde van God de Vader ervaren in ons leven. En het is werkelijk te hoog en te wonderlijk, lieve mensen. Maar God is dan ook ondoorgrondelijk. Hij is Vader, Hij is Zoon, Hij is Geest, Hij is drie-eenheid en toch één. Halleluja. Wat een geweldige les. Ik hoop dat je er enorm door gezegend bent. Denk erover na, luister hem nog een keer terug. Het raamwerk en de bullet points en alles kunnen we ook in de studiegids vinden. Dus die kun je er perfect bij gebruiken om het nog eens een keer terug te lezen. En natuurlijk het boek Leven in de Volheid. Kan je ook heel erg helpen met de verdieping. En met name over de eerste studiegids. Ga gewoon mediteren op die bijbelteksten. Ga ernaar kijken. Ga ermee aan de slag. En ik geloof echt dat je nog meer een dieper begrip ervan zult krijgen. Maar ik hoop dat je erdoor gezegend bent. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En wellicht tot de volgende keer. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series talking about harnessing your emotions, and today's the end of my second week of teaching on this, and I tell you, I've covered a lot of material. I've still got a lot to go. This week I've been primarily focusing on psychology, and I made a major point on Monday of saying I am not against Christian psychologists, I'm not against people, but there are fundamental differences between psychology and true biblical Christianity. And I don't think that most Christians are really aware of this. We have just drunk the Kool-Aid. Psychology has become so pervasive in our society that a lot of Christians have accepted attitudes and ideas that came from psychology that undermined the Word of God and keep it from working. Mark chapter 7, verse 13 says, "Traditions and doctrines of man make the word of no effect." And so I feel obligated to at least point out the differences between the way the Bible teaches to harness your emotions and the way psychology says emotions are just the results or the byproduct of what happens to you and you can't control them. It's totally, totally different. So I've already pointed out, and I've basically spent the majority of this week dealing with the first point, that psychology says your emotions, circumstances, your genetic disposition, things like this determine your thoughts, which dictate your actions, and therefore the only way to truly change your emotions, which psychology says are just a byproduct, a result of all of these things, is to change your environment. And so as long as a person lives in a negative environment, then you can't help but be depressed and discouraged. And the best you can do is just have a little bit of behavior modification, but you can't really change, you can't be free. The Bible teaches that you can be free regardless of what your circumstances are. And I've given examples of Paul and Silas in prison rejoicing at midnight, at David praising God and encouraging himself in the Lord when there's no reason, and the naturally should have just given up and died. And yet, there's just so many scriptural examples of people going against circumstances and environment and not letting those things dictate. We were created in the image of God. You have the Spirit of God living on the inside of you if you're born again, and you do not have to let emotions dictate and circumstances dictate and control. So the second thing I want to contrast, this is a byproduct of the first thing. The first thing is your environment dictates, controls, makes you think a certain way, therefore makes you act a certain way, therefore makes you experience certain emotions. And if you believe that, which is wrong, then that leads to blaming other people, your environment, your genes, instead of taking personal responsibility. Another way of saying that is it makes you the victim instead of the victor. And did you know that in the short term, that's comforting? Because guilt and condemnation and feeling like I'm a failure are negative emotions that if they just continue long term, they can do damage to you. Now, I believe that Christianity also teaches that you aren't supposed to be condemned. You aren't supposed to feel like a failure, like a zero with the rim knocked off. I believe that the Scripture also teaches that, but the way that you overcome these negative emotions is not to blame other people or to change the rules But instead, it's to humble yourself, admit you've messed up, that you've failed, and go to the Lord and receive forgiveness. And God will so forgive you and so fill you with His love that it will transform you. And you will be able to talk about past failures, past mistakes, with maybe not pleasure, but you won't be traumatized by it. You won't be condemned. You won't be guilty. You'll be free. Again, I was just with some people on a TBN broadcast that was talking about terrible things that they had done, even to the point of killing people and things that had happened. And yet they were able to talk about it because they had been forgiven. Matter of fact, this one man, Lee Strobel, gave a testimony about a man who was part of the Khmer Rouge in Cambodia, and he killed 1,700 people during the regime of the Khmer Rouge. And I forget all of the details, but anyway, when that fell apart, he fled and he wound up in some kind of a Christian refugee camp or something. Anyway, he was exposed to the gospel. He got born again. He told the preacher, he says, God can't forgive me for what I've done. And he didn't ask him what he had done. He just said, God can forgive anything. And this guy got born again, got totally changed. He started planting churches. He started doing relief work and helping people. And eventually they caught him and found him. And he's now in prison for the rest of his life. And he's in a terrible situation, reaping what he's sown because of war crimes. And but you know what? In prison, they said that he is witnessing to the guards, he's witnessing to the fellow prisoners, and he's loving God, and he's just doing great. Some people see with psychology as their dominant influence, and they just don't believe in the spiritual realm. Instead of getting free from their guilt like that, the way they would approach it is to change the rules. Well, I'm not responsible. They deceived me. I was under their influence. I was abused when I was a child, and this made me do this. And it gives you some momentary relief to think that you aren't really responsible, that you did these things because somebody else made you do it. But it also makes you the victim. If it's your environment that made you the way you are, made you do the things that you did, then your environment is in control and not you. You'll never break free from that. The best you could do is limp through life, nursing your hurts and pains and learning how to cope. But see, true Christianity, you can come to grips with the fact that you have done things wrong. Maybe you've divorced and committed adultery and you've messed up your family and your kids and all of these other things. And yet, psychology would say, well, it was their fault. They forced me to do this. There was this happened and all of these things. Christianity just says, hey, humble yourself and say, God, forgive me. Have mercy on me, a sinner, and God will forgive you and give you so much love and peace and joy that His acceptance will more than compensate if everybody else in the world rejects you. Man, that's awesome. You know, I get a lot of criticism. I've got thousands of blogs written about me on the internet and criticizing me over things. And, you know, God made us for a relationship with Him. There is something inside of every person that wants to be loved and accepted. And it doesn't thrill me when people hate me and lie about me and say things about me. It doesn't bless me. But instead of taking the psychology's approach and hardening myself and blaming them and how dare you do this and you know, responding through bitterness and hurt and pushing back when I'm pushed, the Scripture says that when they smite you on one cheek, turn the other cheek. I don't spend any of my time trying to defend myself, trying to go back and right these situations. I don't speak against these people. You know what I've done? I've just humbled myself and I've let God love me. And God's love and acceptance for me is so great that thousands of people's hatred and rejection against me is nothing in comparison. And that's the way that I cope. And that's the way that I keep my emotions steady, is I focus on God who loves me, on friends and people who love me, instead of the people that hate me. Man, that is so simple. So see, psychology, the second thing I'm really trying to come against in psychology is that because they believe that the person is the victim, they are just the product of their environment, this was done to them, therefore they can't help the way they acted and the way they feel, then they place the blame on everybody else, on other things, genetics, environment, whatever, and they basically make that person the victim instead of the victor. You will never be a victor as long as you are sitting there thinking you are a victim. There are people today, there's entire segments, groups of society that have a victim mentality, that wear a chip on their shoulder, and they take an offense where none is intended because they have this victim mentality. They think everybody's out to get them. And sure, I bet you that there are things in their past where people have treated them wrong and things have been done wrong, but that's no reason to go through life seeing yourself as a victim. That is wrong approach. You know, I'm going to say some things right here that'll probably get me in trouble. Please don't write me and try and straighten me out. But you know, we have a struggle going on between the black and the white. It's been going on, I guess, as long as there's been race. And there's always been contention and there's things that have been done. And in the United States, as well as other places, the blacks have been treated badly. And because of it, there is a victim mentality. You hear it all of the time talking about police brutality, how they profile the blacks and how they do these things. And I'm not saying that that doesn't exist. And if it does exist, if people are being profiled and treated badly just because of the color of their skin, that's wrong. And they ought to be disciplined. But there are people that have a chip on their shoulder and they interpret things that aren't racist and aren't bigoted and stuff like that. And they interpret it because they filter everything through this chip that they have on their shoulder. And let me just say this again, many of you aren't going to like this. But when I was drafted and put in Vietnam, it was during the height of the racial tension in the United States. And there was a lot of bad things that happened. We had race riots in the basic training thing that I was in. I was the only white guy that escaped in my barracks without going to the infirmary because the blacks outnumbered the whites 2-1. They took the whites out of their bunk, beat their head on the cement until the blood flowed. It clogged up the drain in the thing, and you had to slosh through blood to walk through our barracks. I mean, it was terrible. And there was a lot of bad things done by blacks towards whites. And you know what? I was treated badly. There was actually the guy, we had a quadrangle, and there was 200 people on the south side and 200 people on the north. In that same quadrangle, not my company, but the company that shared that quadrangle with us, there was a white guy who was the trainee field sergeant, and the blacks took an entrenching tool while he was asleep and beat his face in, killed him. And I mean, that was what was going on. There was bad physical things happening, and I was the recipient of it. We had a black drill instructor that treated me terrible, and he called me preacher, and he would have me stand up in front of the class. We had about 3 or 4 classes a day, plus all of the physical things, and for 8 weeks, he had me stand up every day, and he would have people stand up and talk about raping a girl, the dirtiest, rotten thing that they had ever done, and he would have me stand at attention while they just described in detail their sexual exploits and all this kind of stuff. And he says, "I hate you, preacher." And he says, "I love to see you blush." And he criticized me. And you know what? Some people, psychology, would say, "Well, you should have been hurt and depressed." You know what? The scripture says that when they persecute you, shout and leap for joy. Man, I was rejoicing. And you know what it did? It gave me an opportunity to witness to every single person in that entire company. 200 plus people heard my testimony, heard me witness. I got to pray with many of them. Some of them got born again. I looked at it as a great thing. Anyway, I share all of this to say that, you know, that as a whole, this is a generalization, but there's many blacks that have a chip on their shoulder. They have a victim mentality. They approach every time somebody criticizes them and does something, they're just sure it's because they're black. Well, I'm white. And I've had people try and kill me. I've had these race riots. I've been persecuted. I had this drill sergeant make fun of me. And he says, "I love to see you blush, preacher." And he cussed me out. He cussed God out. And all of these things. I've had things happen to me. I've been the victim of other people's racial hatred and stuff like this. And you know what? I don't have a chip on my shoulder. I don't hate blacks. Some of my best friends are blacks. I don't blame everybody else for what those people did. And yet there's segments of our society today that have a victim mentality, and they're never going to be a victor until they quit being a victim. I have things happen to me. I have people that reject. I would go and sit down, and people would be sitting there eating in the mess hall. I'd go and sit down, and everyone would get up and pick up their plates and move away from me. I went 6 weeks that not a single person would talk to me. Every time they'd see me, they'd just shh, and they'd get out of the way because I stood for what they hated. And I've been rejected. I've had probably more rejection and criticism and bad things done to me by blacks than most blacks watching this program have had done to them by whites. Now, am I saying that that means that nothing bad ever happens to you? No, but I'm saying I've had bad things happen to me, and yet I'm not racist, and I'm not prejudiced, and I'm not mad at people, and I'm not doing things. I am not a victim mentality. And I know that just by virtue of the fact that I'm white, I shouldn't even have an opinion on this, and I shouldn't speak out. And there's people that'll criticize me. Don't waste your stamp. Don't waste your dime on your phone call. I'm not going to listen to it. I'm telling you the truth. Psychology places the blame for all of your problems are because of this, because you were born on the wrong side of the tracks, because you don't have enough money, because you aren't a beautiful person, because you were abused when you were a child. And psychology has just developed a victim mentality to where we love to blame everybody else for all of our problems. I'm saying this in love. Some of you may not believe that. But you are the jerk that you are, not because of what happened to you, but because the way you chose to respond to what happened to you. I could take people that have been through identical situations with you, and yet they have responded differently because they chose to, because they trusted God, because they believed and God brought them out of it. You are not just a victim. You are not just an animal. You are a person that was created in the image of God. And if you have made Jesus your Lord, you now have God Almighty living on the inside of you, and you can choose to be different. You do not. It starts with accepting the blame. Maybe you didn't cause the problem. Maybe something was done to you, but you have responsibility for the way that you responded, the way that you let it get to you, the way you did not turn to God, the way you did not call out to God, but instead you got into bitterness and anger and you became morbid and whatever over it. You bear responsibility. And the first step to getting free is accepting responsibility, accepting blame, saying, maybe I didn't cause this. Maybe I'm not the one who caused the environment, the circumstances that put so much pressure on me, but I'm the one that responded poorly. I responded to this incorrectly. Instead of turning to the Lord and instead of turning the other cheek and loving people, I chose to become bitter and angry, and I started all of this thing. And when you accept blame and accept responsibility and humble yourself, then is when the power of God begins to manifest. Let me read this to you out of 1 Peter chapter 5. And it says, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. You know, if you are in pride, if you are into, and I'm going to deal with this next, it'll have to be next week, but when we start talking about self-esteem and you just think, but I've got to feel good about myself and it's not my fault, it's my environment. I was abused when I was a child. It's that woman that you gave me. See, Adam's the one that started this. When God came to him and says, what have you done? He says, it's that woman that you gave me. He tried to pass the buck to Eve and ultimately said, God, you're responsible. There's people watching this program right now that have done the same thing. You're blaming on this and that and saying, God, it's your fault. Why did you let this happen? How come I was born into this family? How come you let my business fail and whatever? And you're blaming anybody and everybody else. God resists helping you when you haven't accepted responsibility. Part of humility is just humbling yourself and not trying to make excuses and justify yourself, but saying, God, maybe things were done wrong to me. Maybe I've been treated wrong. But man, I responded wrong. I've taken this and I've got a chip on my shoulder and I'm bitter and I'm angry and I'm resentful when you told me to forgive and to turn the other cheek. And when you humble yourself is when God gives grace to you. Grace is not just, you know, getting goodness and stuff from God. It's God's supernatural ability. It's everything that He is. God is grace. Grace has a name. It's Jesus. You receive Jesus. You receive His power when you humble yourself. And if you would quit blaming everybody else, am I saying that other people haven't done wrong to you? No, I'm not saying that. But I'm saying regardless of what other people do, you can choose to do what's right. Other people cannot make you react wrong. I couldn't tell you how many times I've had to counsel people and they say, but this person has done this and this and this, and how can I do anything? And I said, don't let what somebody else does dictate what you do. I have a choice. Nobody is going to rent space in my mind. I don't care what you do to me. I have a choice whether or not I let you get inside of me and in my brain and in my heart and cause me to be resentful, or I can just forgive you. You know, I've loaned money to people before. And they said that they'd pay it back. And when they didn't pay it back, I started to have feelings of resentment, and this isn't fair, and this person stiffed me. And you know what I did to deal with that? I just chose to forgive them. And I went to them and I said, hey, you don't ever have to pay it back. It's a gift. And they said, oh, I want to pay it back. Well, if you want to, it's your business. But I just let it go because I am not going to let you and your actions control and dominate me and my emotions. I'll just forgive you. I'll let it go. I'll turn the other cheek. You do not have the power to control my thoughts and feelings unless I give that power to you, and I'm not giving it to you. I'm going to choose to worship God and love God. I don't care what goes on. And the reason I can do that is because I accept responsibility for my own emotions. You can't make me bitter without my consent and cooperation. And I'm not going to do that. I can truthfully say right now, I do not have anger, bitterness towards one person on this planet. And like I said, I've been kidnapped. I've been threatened to be killed. I've been slandered. I've been spit upon. I've had a lot of things happen to me, and I am not mad at one single person. I am not just an animal that if this happens, my environment dictates how I have to think and then therefore react and feel. No, I am created in the image of God, and I can choose how I want to feel. And since that's true, I just choose to be blessed. I choose to forgive people. I choose not to be angry. I don't have any unforgiveness in my heart. I can choose that. And it starts by me humbling myself and saying, Father, this person may have done this to me, but I accept responsibility for how I feel. And I choose to feel the way you told me to. Man, I don't know if you've really tracked with me today, but I'm sharing things that are so different to our culture today. And this is the reason that people in our culture today are emotional wrecks, is because they don't believe this. They see somebody do something wrong and they feel justified in being angry and bitter and depressed and discouraged because look what happened to me. If I was to let circumstances ruin my life, I guarantee I would be absolutely destroyed. I've got a lot of opposition. I've got a lot of things against me, but I have learned that it doesn't matter what you do, what my circumstances say or do, I can choose how I want to be, and I choose life. I choose blessing. And I encourage you to make the same choice. You know, if this has ministered to you and helped you today, I encourage you to call that number on your screen. You can not only get all of these products, this whole Get a Grip package that we're offering, or any of the individual parts, but there's people on the phones that could minister to you and help you. I tell you, it would be a blessing. If you have had the Lord minister to you, I ask you to seal it, to respond by just calling and humbling yourself and saying, I am letting go of my hurt, my bitterness. I'm letting go of my excuses. I'm accepting blame. And I believe that God is going to give me grace, and praise God, I'm going to become better instead of bitter.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke

0: Werkgever.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: De werkweek zit erop.
5: Woehoe!
4: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners Ministries op God Radio. Iedere ochtend te beluisteren tussen 7 en 8. Begin je dag met God.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners Ministries op God Radio. Iedere ochtend te beluisteren tussen 7 en 8. Begin je dag met God.
1: Oké, we zijn bezig met de serie over mijn boek Supermens. We gaan het onderwijs behandelen en we zijn bezig met de vernieuwing van je denken. Vernieuwing van je denken, waar hebben we het over? We hebben het in mijn boek Supermens en in deze serie hebben we het over wie we zijn in Christus. De Bijbel beschrijft de gelovigen altijd als zijnde in Christus. Onze wedergeboren mens is met Christus levend gemaakt en is in Christus. Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu nog leef, leef ik. Met Christus leef ik voor Jezus, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Paulus zag zich één met Christus. We hebben de identiteit van Christus gekregen, de autoriteit van Christus gekregen, de kracht van Christus hebben we gekregen. Dat zit allemaal in onze geest. Maar we hebben ook gezegd, het maakt niet uit hoe rijkelijk God jou zegent, het zal er niet uitkomen, het zal niet zichtbaar worden, het zal er niet doorheen stromen als we niet ons denken vernieuwen. We hebben gezegd, we kunnen nooit leven als nieuwe schepping, zolang we blijven denken als een oude schepping. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 17... daarom, als iemand in Christus is, is alles nieuw geworden. Niet gaat alles nieuw worden, alles is nieuw geworden. En dan staat er, het oude is voorbij en we zijn een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping geworden. Je bent een nieuwe creatie, maar we moeten ook ons denken vernieuwen. We hebben ook gezegd dat het was voor God makkelijker om Israël, het volk Israël, uit Egypte te halen dan het was om Egypte uit Israël te halen, want het zat zo in hun denken. En dat dat voor ons vaak hetzelfde is. Het is voor God één ding om ons uit de wereld te trekken, wat de Bijbel zegt dat heeft God gedaan. Het is één ding om ons uit het koninkrijk de duisternis te trekken, maar het is iets anders om de wereld uit ons te krijgen en de duisternis uit ons te krijgen. Dat vraagt een proces. Daarvoor is het vernieuwen van je denken. Gaan we zo meteen wat teksten overlezen. Jezus zei, je kan geen nieuwe wijn doen in oude zakken. Dus de vorige keer hebben we ook het statement gemaakt, ik ben geen oude zak. We hebben gezegd, als je denkt zoals je altijd dacht, zal je hebben wat je altijd had. Nou, daarom noemt de Bijbel ons op om ons denken te vernieuwen. Om ons denken te vernieuwen. Laten we daar eens weer even wat teksten over lezen. In Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 zegt Paulus het volgende. Daar zegt hij dit. Ik roep u er dan op toe, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig, welgevallig voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk, staat eigenlijk schuin gedrukt, staat eigenlijk niet in de tekst, word veranderd door de vernieuwing van uw denken, van uw gezindheid, de NBG zegt denken. Om te kunnen weten, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Paulus zegt, word veranderd door de vernieuwing van je denken. Hoe verandert je leven? Door je denken te veranderen. Dit is één tekst, een hele duidelijke tekst, waar iedere gelovige wordt aangemoedigd om je denken te vernieuwen. Nou, Jezus, wat was de boodschap die Jezus, Johannes de Doper, de apostelen predikten? Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat woord bekering in het Grieks is letterlijk verander de manier waarop je denkt. Metanoia. Meta betekent veranderen, noia spreekt over je denken. Metanoia, verander de manier waarop je denkt. En we hebben ook gezien, en deze is helemaal, ik ga hier nou niet diep op in, je kan hem terugkijken van de vorige keer op ons YouTube-kanaal, dat Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 16 over de gelovigen, daar zegt hij, wij hebben het denken van Christus. Wij hebben de gedachten van Christus. De Engelse vertaling zegt, we have the mind of Christ. Wij hebben het denken van Christus, hebben we ontvangen. We hebben het denken van Christus ontvangen. Dus, ik heb het denken van Christus. En vanavond wil ik er dieper op ingaan wat dat betekent dat jij het denken van Christus hebt. Eens even kijken, dat heb ik diep uitgelegd. Dus nu ga ik verder met waarom het zo belangrijk is om je denken te vernieuwen. Nou, ik zei al, Je leven verandert door je denken te veranderen. Paulus zegt in Romeinen 12, vers 2, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Hoe verander je? Door je denken te vernieuwen. Sommige mensen hebben problemen in hun leven vanwege de manier waarop ze denken. Sommige mensen komen niet af van bepaalde problemen vanwege de manier waarop ze denken. Het echte probleem zit in hun denken, niet ergens in hun leven. Het echte probleem zit in hun denken. En sommige mensen gaan dus ook niet vrijkomen van bepaalde problemen totdat ze hun denken veranderen. We zien dit ook met onze gebedslijn. We beantwoorden heel veel telefoontjes. Gemiddeld, als we het even doorrekenen, ongeveer 1000 per jaar, wat we nu op dit moment behandelen. Maar een deel van die mensen kan je niet helpen als zij hun denken niet veranderen. Want ze bellen voor een verandering in hun leven, maar Paulus zegt, wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Mensen die nooit hebben nagedacht over wat de Bijbel zegt over bijvoorbeeld over genezing, is heel moeilijk om die hun genezing te laten ontvangen. Want ze zitten nog in het denkpatroon van ziekte en dat het erbij hoort en dat ze het moeten dragen en dat het niet zomaar weggaat. En die mensen moeten vaak eerst hun denken vernieuwen voordat hun leven gaat veranderen. Dat geldt niet alleen, dat geldt over heel veel verschillende onderwerpen. En op sommige van die mensen zou je in theorie handen kunnen leggen totdat je vingerafdrukken in hun voorhoofd staan, maar hun leven gaat niet veranderen totdat hun denken gaat veranderen. Sommige mensen hebben last van demonen omdat ze de waarheid over autoriteit niet kennen. Sommige mensen hebben last van zondige patronen omdat ze de waarheid over hun rechtvaardigheid niet kennen. Nou, dat is het denken. En wat zegt Paulus? We hebben het net gezien. Wij hebben het denken van Christus. Wat is, en dat is misschien even een, gewoon goed om te beseffen. Wat is het denken van Christus? Ik geloof dat dat in de eerste plaats heeft dat te maken met geloof. Ook het denken van God. Als Paulus zegt, vernieuw je denken, begin te denken vanuit het perspectief van geloof. En de Bijbel zegt in Marcus 9, vers 23, alles is mogelijk voor degene die gelooft. In andere woorden, als jij geloof hebt, heb je geen onmogelijkheden in je leven. En als je denkt vanuit geloof, denk je niet in onmogelijkheden in je leven. En veel mensen denken in onmogelijkheden, in moeilijkheden, in problemen. Dit kan niet, dat is lastig. En het is onderdeel van hun oude denken en hun oude schepping. Want Gods manier van denken is geloof. En hier hebben we het de vorige keer al een beetje over gehad. Maar waar hebben we het over met het denken van Christus? Jezus zag de 5 broden en de 2 vissen. Maar Jezus keek vanuit geloof en hij zag genoeg voedsel om de menigte te voeden. Een perspectief van geloof. Jezus dacht anders dan wij. Jezus zag een blinde met zijn natuurlijke ogen, maar met zijn geestelijke ogen zag hij hem al gezond. Jezus zag een verlamde met zijn natuurlijke ogen, maar met zijn geestelijke ogen zag hij hem al gezond. Het denken van Christus. Wij mogen onszelf trainen om het denken van Christus te hebben. Hoe ziet dat eruit? We moeten uitzoeken hoe Jezus dacht, schrijf ik in mijn boek, en vervolgens op dezelfde manier gaan denken. We moeten uitzoeken hoe Jezus dacht en vervolgens op dezelfde manier gaan denken. Jezus dacht anders, vanuit een bovennatuurlijke realiteit. In Jezus' denken waren wonderen vanzelfsprekend. Dit is belangrijk. In Jezus zijn manier van denken waren wonderen vanzelfsprekend. Jezus dacht nooit in onmogelijkheden, hij dacht altijd vanuit geloof. Dus als jij je denken wil vernieuwen en jij hebt het denken van Christus, kijk naar Christus, kijk naar Jezus, lees het woord van God, kijk hoe Jezus denkt en ga jezelf trainen om op dezelfde manier te denken. Want jij hebt het denken van Christus. Dus kijk hoe denkt Jezus over ziekte, over tekort, over zonde, over dat soort dingen. Hoe denkt Jezus erover? En ga je denken vernieuwen. In Christus hebben we het denken van Christus. Colossenzen hoofdstuk 3. Paulus vertelt ons dat we zijn opgewekt, we zijn levend gemaakt met Christus. Maar dan zegt hij dit. Als u met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Efeze 2 vers 6 zegt dat wij gezeten zijn met Christus. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven. Die oude mens, die oude schepping is gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Daarom zegt Paulus, je bent met Christus opgewekt. En nu zegt hij, bedenk de dingen die boven zijn. Denk vanuit een hemels perspectief. Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die in de hemel zijn. Jezus dacht andersom. Laat uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, zo op aarde. Hij dacht vanuit de hemel naar de aarde. Wij mogen op diezelfde manier leren denken. Bedenk de dingen die boven zijn. Ons oude denken is gelimiteerd aan de aarde en aan de natuurlijke realiteit. Gewoon wat hier om je heen is. Wat hier beschikbaar is, wat hier kan. En heel veel christenen denken nog naar hun oude schepping, naar de aarde. Wat hier kan, wat hier niet kan, wat mogelijk is, wat niet mogelijk is. Wat die persoon zegt, wat die persoon zegt. Hoe de omstandigheden gaan. Ja, en nou, zo gaat het altijd eenmaal. Dat hoort erbij, dat is normaal. Maar dat is het oude denken. Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Het denken van Christus, voor het denken van Christus zijn wonderen normaal. Is het bovennatuurlijke normaal? Is het onmogelijke logisch? Dat is het denken van Christus. Ik heb in mijn boek heb ik een klein rijtje staan met een vernieuwd denken. Daar schrijf ik dit. Je hebt een vernieuwd denken als, dit is misschien een goede voor mensen om mee te schrijven. Of natuurlijk gewoon mijn boeken bij te pakken. Je hebt een vernieuwd denken als. Je denkt zoals Christus denkt. Kijk hoe Jezus denkt. Leer jezelf om op dezelfde manier te denken. Als het onmogelijke logisch is voor je. Als het onmogelijke logisch is voor je. Waarom? Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Dus als er een groot geldbedrag nodig is voor iets voor het koninkrijk van God. Of, weet je, dan zeg je, ja maar oh nee, dat kan niet, dat is te veel. Nee, dat is aards denken. Een vernieuwd denken zegt meteen, God voorziet in alles wat we nodig hebben. Of we 1000, 10.000, 100.000, 10 miljoen, wat we ook nodig hebben, God voorziet. Je hebt een vernieuwd denken als het onmogelijke logisch is voor je. Als het bovennatuurlijke normaal is, het uitdrijven van demonen, het genezen van zieken, het spreken in tongentaal. In het begin, als je begint te spreken in tongentaal. Kibros kinda labrachi kalanai di rabosho kolabanda. Op het moment dat je net wedergeboren bent en net vervuld met de Heilige Geest, dan zit jouw oude denken en die zegt, ja maar je bent gek, hier snap je toch niks van, wat betekent dit? Maar dat is je oude denken. Een vernieuwd denken is vernieuwd. Het oude is eruit, het nieuwe is erin gekomen. Dat is namelijk wat Gods woord zegt. En Gods woord zegt over tongentaal, wie in de geest bidt, bouwt zichzelf op. En dat de geest door je heen pleit. En dat je opbouwt op je meest heilige geloof. Dus je bent daar, je hebt daar je denken mee vernieuwd. En nu wanneer je begint te spreken in tongentaal, in die klanktaal, in die bovennatuurlijke taal, en je begint gewoon thuis, Ibras konde le brangi handen. Dan zit jouw natuurlijke denken niet meer van, oh stop hiermee, dit is gek. Nee, je weet, ik ben mezelf aan het opbouwen in de geest. Je weet, de geest van God is door me heen aan het bidden. Je weet al die dingen, want je denken is vernieuwd en het is normaal geworden. Alsof je het licht aan en uitknipt, kan je beginnen te bidden in tongentaal. Omdat je je denken vernieuwd hebt. Je hoeft er niet lang over na te denken. Je verklaart jezelf niet voor gek, maar je hebt leren functioneren vanuit die geestelijke mens. En ik ga er zo meteen, ga ik daar voorbeelden van geven met deze bordjes, hoe dat werkt. Je hebt een vernieuwd denken, als je het denken van Christus hebt, het onmogelijke logisch is, het bovennatuurlijke normaal is, je geen zorgen meer maakt. Ga ik zo meteen een voorbeeld van geven. Waarom? De geest van God die in jou woont, maakt zich nooit zorgen. Hoeveel weten dat God zit niet op zijn troon te piekeren? Het is niet zoals jij in één keer financiën nodig hebt, dat God denkt, oh man, we gaan het geld vandaan halen. Oh joh, joh. Ja, moeten we de troon op marktplaats zetten? Ja, laten we maar doen. Zet het ding erop. God maakt zich nooit zorgen. God weet het begin vanaf het eind, einde vanaf het begin. God maakt zich nooit zorgen. De geest van God maakt zich nooit zorgen. Toen de aarde woest en leeg was, staat er niet. En de geest vloog over de water. En zei, jongen, jongen, jongen, je moet het iets worden. Je kan, nee, ja, nee, het is gewoon niks. Het is woest, het is leeg, oh, verschrikkelijk, och man. Nee, God begint te scheppen, hij begint te creëren. Hij maakt zich nooit zorgen. Maar nu moeten wij ons denken gaan vernieuwen. Waarom? Dit heb ik nog niet eens behandeld. De Bijbel zegt meer. De Bijbel zegt veel meer over het vernieuwen van je denken dan veel mensen denken. Het is niet alleen Romeinen 12 vers 1. We zitten nu in Colossense, dus dat betekent dat we vlakbij Efeze zitten. Efeze 4. Wat betreft de vroegere mens, de oude levenswandel, de vroegere levenswandel, de oude mens. Zie je, dat is die oude schepping. Dat moet je afleggen. Want die gaat ten gronde door misleidende begeerten. En nu zegt Paulus, wordt vernieuwd. Wordt vernieuwd in de geest van uw denken. En bekleed je met die nieuwe mens. Trek die nieuwe mens aan. Wordt vernieuwd in de geest van uw denken. En in Romeinen hoofdstuk 8, daar zegt Paulus het volgende. Daar zegt hij namelijk, we moeten ons denken vernieuwen. We hebben het denken van Christus. Maar hier spreekt Paulus in vers 5 en 6 over het denken van de geest. Het denken van de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Bedenken natuurlijke, aardse dingen. Maar nu, wij zijn opgewekt met Christus, Colossense 3. Bedenk de dingen die boven zijn. Maar, zij die naar de geest zijn. Je bent wedergeboren door de geest. Je leeft door de geest. Je wordt geleid door de geest. Zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van het geest. In andere woorden, zij bedenken de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het denken of het bedenken van de geest is leven en vrede. Dus je hebt niet alleen het denken van Christus, je hebt het denken van de Heilige Geest. De geest van God zit in jou met zijn wijsheid, zijn gedachtes. En nou mag je leren samenwerken met hem. Oké. Wat ga ik illustreren met die bordjes? Eventjes terug naar de basics. Dit boek gaat even aan de kant. De bordjes. We hebben een aantal bordjes. We hebben hier het lichaam. Ik schrijf er ook over in mijn boek. We hebben lichamen. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Het lichaam voert de instructies van onze ziel of onze geest uit. Dus jouw lichaam moet doen wat jouw ziel, zo meteen kom ik bij de ziel, zegt. Dus op dit moment, je ziel is onder andere je wil, je denken. Dus op dit moment bedenkt mijn hoofd dat het bordje daar moet staan, op de hoek van de tafel. Dus mijn lichaam, mijn hand, voert dat uit. Mijn pink bedenkt dat niet. Die voert het alleen samen met de rest van de hand uit. Dus we hebben allemaal een lichaam. Dan hebben we onze ziel. We hebben de ziel. Ieder mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Wat is onze ziel? Onze ziel is onze natuurlijke persoonlijkheid, zou je kunnen zeggen. Is onze natuurlijke kant. Waar bestaat dat uit? Dat bestaat uit jouw karakter. Ieder mens heeft een uniek karakter, is onderdeel van je ziel. Bestaat uit jouw persoonlijkheid, maar ook uit jouw wil. Je hebt een eigen wil. Je hebt emoties. Je hebt allerlei emoties. Je hebt allerlei gevoelens. Het is allemaal onderdeel van je ziel. Je hebt denken. Je hebt denken, je hebt verstand, je hebt herinneringen, je hebt vaardigheden. Het is jouw natuurlijke kant, dat is je ziel. En dan hebben we onze wedergeboren geest. Dan hebben we onze wedergeboren geest. Dat is die nieuwe schepping. Dit is jouw wedergeboren geest, dit is jouw geestelijke persoonlijkheid. Dit is die nieuwe schepping. Die is gemaakt in het beeld van God, zegt de Bijbel, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Die is levend gemaakt met Christus en één gemaakt met Christus. Die heeft de identiteit van Jezus ontvangen. Die is vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd, smetteloos. Die heeft de autoriteit van Christus ontvangen. Die is gezeten met Christus. Aan de rechterhand van God. Heeft de naam van Christus gekregen. Jij zegt, ik geef je mijn naam. Hij heeft de autoriteit. Jij zegt, je zal op slangen en schorpioenen trappen. De autoriteit, demonen uitdrijven. Heeft de kracht van Christus. Want die wedergeboren mens, die heeft de 9 gaven van de Heilige Geest ontvangen. Heeft de gaven van genezing, de kracht van de Heilige Geest. Is vervuld met de Heilige Geest. Jezus zei, Handeling 1 vers 8, je zal kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Deze geestelijke mens heeft het denken van Christus. Daar spreekt Paulus over, daar hebben we deze uitzending over. Jouw geest heeft alles ontvangen en is gezegend met alle geestelijke zegeningen. Jouw geest heeft bijvoorbeeld de zegen van Abraham, is verlost van de vloek. Al die dingen zijn onderdeel van je geest. Dus we hebben geest, ziel, lichaam. Geest, ziel, lichaam. Nou, wat is belangrijk? Wat is belangrijk? Waar hebben we het over? Waarom is het vernieuwen van je denken zo ontzettend belangrijk? Dat heeft hiermee te maken. Omdat onze ziel is het kanaal waar onze geest doorheen moet werken voor ons lichaam om het uit te voeren. Ga ik zo meteen dieper uitleggen. Bovendien hoort onze geest een filter te zijn voor onze ziel voordat ons lichaam het uitvoert. Heel belangrijk. Schrijf het op als je aantekeningen maakt. Ik ga het zo meteen dieper uitleggen. Voor onze wedergeboorte, voordat jij Christus leerde kennen, zegt de Bijbel, was onze geest was dood. Die was dood, want die is levend gemaakt met Christus. Dus ik doe hem even weg. Natuurlijk had je wel een geest, maar die was niet verbonden met God. Die was dood. Wat betekent dat? Dat voordat we wedergeboren waren, werkten we alleen, zo moet ik het zeggen, met onze ziel en met ons lichaam voornamelijk. Wat ik daarmee bedoel, de keuzes die jij maakte kwamen allemaal voort uit je ziel, werden uitgevoerd door je lichaam. Kwamen voort uit je emoties, je gevoelens, je karakter, je wil, je denken, je verstand, je vaardigheden, bepaalden de keuzes die je maakte. Nou, nu we wedergeboren zijn, let op, nu we wedergeboren zijn en onze geest is levend gemaakt, dus let op, daar komt hij omhoog, onze geest is levend gemaakt, heb je een wedergeboren geest vervuld met de Heilige Geest van God, waar al die dingen in zitten. Dat is jouw geestelijke identiteit. Wat nu moet gaan gebeuren, is dat jouw geest moet gaan functioneren als filter voor de ziel. Wat ik daarmee bedoel, ik ga even de volgorde aanpassen. Ik ga even de ziel hier neerzetten aan het begin. Nu moet onze geest gaan functioneren als filter voor onze ziel. Dus dat kan op een aantal dingen. Laten we even gaan, ik heb het gehad over zorgen maken. Jezus zegt in Matthäus 6, vers 31, zegt Jezus, maak je geen zorgen. Dat is een gebod, dat is een opdracht, hoe je het ook wilt noemen. Jezus zegt, maak je geen zorgen. Dat is gewoon een opdracht, maak je geen zorgen. Nou, onze ziel, waar ons denken in zit, onze emotie in zit, kan geneigd zijn om zich zorgen te maken. Er gebeurt iets, laten we zeggen, met een van je kinderen. En wat is de reactie van jouw ziel, is daarover na gaan denken. Wat is er aan de hand? Hoe gaat dit goedkomen? Hoe kunnen we dit oplossen? Oh nee, misschien wordt het wel erger. Misschien gebeurt dit en stel je voor dat en wie weet dit en dan zo en dan zus en dan. En dat begint te ratelen en te ratelen en te ratelen. Nou, dat is jouw ziel. Wat nu moet gebeuren, is dat jouw geest, die hoort te gaan werken als filter voor jouw ziel. Er ontstaat iets in jouw ziel, namelijk een gedachte om zorgen te maken. Wat jouw geest nu moet doen, is moet als het ware op dat kruisje klikken. Die moet zeggen, nee, nee, ik maak me geen zorgen, want Jezus zegt, maak je geen zorgen. Dus ik kies ervoor om geen zorgen te maken. En op dat moment moet jouw geestelijke mens sterk genoeg zijn om dat inderdaad niet meer te doen. Dus, een van de aspecten, en die tekst gaan we nu niet lezen, Galaten 5 vers 22 spreekt over de vrucht van de geest. Is onderdeel, sorry, van jouw geest. Daar zit de vrucht van de geest in. Wat is de vrucht van de geest? Liefde, vrede, geduld, blijdschap, geloof. Een van de aspecten van de vrucht van de geest is het aspect geloof. Dus geloof is onderdeel van jouw wedergeboren identiteit, van die nieuwe schepping. Daar is geloof een onderdeel van. Dus jouw wedergeboren geest moet zeggen, nee, ik maak me geen zorgen, want ik wandel in geloof. Ik ben een nieuwe schepping. Zorgen maken hoort bij de oude schepping. Dus ik maak me geen zorgen, want geloof is een onderdeel van mijn nieuwe identiteit. Nou, daarvoor moet jouw ziel, of jouw geest, moet dus gaan functioneren als filter voor jouw ziel. Laat ik een ander voorbeeld nemen. Hier kan ik straks nog wel op terugkomen.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
1: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
0: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een zondig verlangen of een verkeerde keuze. Laten we even liegen als voorbeeld nemen. Nou, jij komt in een situatie terecht waarin iets misgaat. En je moet daarvoor verantwoording afleggen aan iemand. En nu kan je kiezen. Ga ik het hele eerlijke verhaal vertellen? Gewoon, ik heb een fout gemaakt. Ik heb niet goed opgelet. Je hebt niet goed opgelet. Je was, weet ik veel, met je telefoon bezig ondertussen. Toen is er iets fout gegaan. Het heeft een hele hoop geld gekost. Je hebt iets laten vallen. Nu kan je twee dingen doen. Nu kan je net gewoon eerlijk zijn en zeggen, sorry, ik was met mijn telefoon bezig. Laten we even, stel je voor, dit was een heel duur glas. Het is het niet, volgens mij komt het van de Action. Stel je voor, dit was een glas van kristal van 50 euro. Je bent bij iemand te gast en je hebt hem laten vallen. Eigenlijk was je niet goed aan het opletten. Terwijl je hem aan het pakken was, was je ook aan het appen en je hebt hem laten vallen. Nou, diegene vraagt, wat is er gebeurd? Op dat moment kan je denken, heb je twee keuzes. Of je vertelt het eerlijk. Zeg, sorry man, ik was niet aan het opletten. Ik was aan het appen. Ik probeerde het glas te pakken. Super stom. Hij is gevallen. Maar je ziet ook de hond langslopen. En je denkt in een flits, ik kan ook de hond de schuld geven. En dan denk je, en in jouw ziel kan denken van, weet je wat we doen? We geven die hond de schuld. En zeg je, nou ja, ik sta hier en die hond loopt zo tegen die tafel aan. En het glas stond op het randje en valt er zo vanaf. Nou, op dat moment heb je twee keuzes. Stel je voor dat jouw ziel heeft het verlangen om te liegen, om er onderuit te komen. Die heeft geen zin om die 50 euro te betalen of die voelt zich beschaamd. Die wil niet te schande staan. Dus die is geneigd om in dit geval de hond de schuld te geven. Dan kan het zijn, maar jouw lichaam moet dat gaan uitvoeren. Hier zit jouw mond. Dit zit op je hoofd. Voor de mensen die geen biologie hebben gehad, dat is je hoofd. Dat is je hoofd. En daar zit de mond. En die moet dat gaan zeggen. Dus nu gaat er een instructie van jouw ziel naar jouw lichaam toe om dat uit te voeren. En die ziel die zegt, weet je wat je doet? Geef de hond de schuld. Huppakee. En dat lichaam moet dat uit gaan voeren. Maar nu heb je daar je wedergeboren geest. En wat er moet gebeuren, zodra jouw ziel denkt, laten we de hond de schuld geven, dan komt jouw wedergeboren geest, die gemaakt is in ware rechtvaardigheid en heiligheid, en die moet zeggen, nee, nee, doe ik niet. Doe ik niet. Waarom niet? Omdat ik ben gemaakt in het evenbeeld van God. En God kan niet liegen. En ik spreek de waarheid, zoals de Bijbel zegt. Ik kies ervoor om de waarheid te spreken. En een van de eigenschappen van de vrucht van de geest is, en dat hebben we net over gehad, geloof. Wat ook betekent betrouwbaarheid. Dus, nee, dat doe ik niet. En jouw wedergeboren geest functioneert als filter. En die laat het niet door en die stuurt het weer terug. En die zegt, nee, dat gaan we niet doen. Ziel, je gaat gewoon eerlijk zeggen. En nou komt er een impuls. Oké, ik zeg, ik ben stom geweest. Ik heb het niet goed gedaan. Ik zal de schade vergoeden. Jouw wedergeboren geest zegt, daar kunnen we mee leven. Nu spreken we de waarheid. En je lichaam voert het uit. Jouw lichaam is puur een dienstknecht. Is puur een dienstknecht van jouw ziel en van jouw geest. Daarom zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 12, geef je lichaam als levend offer, vernieuw je denken. Want als je dat doet, dan zal die wedergeboren geest daar gewoon doorheen kunnen stromen. Ik hoop ook dat je begrijpt waar ik het over heb. Dus, dit is belangrijk als het gaat over hoe jouw ziel, hoe jouw wedergeboren geest een filter is voor jouw ziel. Nou, een ander voorbeeld. Emoties. Ieder mens heeft emoties. We zijn gemaakt door God met emoties. We hebben allerlei emoties. Blijdschap, woede, verdriet, angst, allerlei emoties. Alleen niet alle emoties zijn goed. Niet alle emoties zijn goed. Dingen zijn niet per definitie fout. Aan de ene kant zegt de Bijbel natuurlijk, heb geen angst, weet je wel? Wees niet bang. Tegelijkertijd, als hier een vrachtwagen op je afkomen, is het logisch dat je bang bent. Dus al die emoties hebben we, zijn ook gewoon goed. Alleen de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Ook nu moet onze wedergeboren geest, moet emoties gaan besturen. Om het zo maar te zeggen, stel je voor, die wedergeboren geest is er even niet. Nu is je lichaam afhankelijk van alleen maar die ziel en je lichaam. Dus voordat je wedergeboren werd, zaten alle emoties misschien een hele andere plek in je leven. Want nu ben je wedergeboren en nu komt jouw wedergeboren geest komt daar in één keer bij. Nou, laten we even bij angst blijven zitten. Nogmaals, sommige vormen van angst zijn logisch. Als je een vrachtwagen op je af ziet komen, je bent in een boom aan het klimmen en je struikelt, noem maar even iets. Dus het is logisch dat je een moment hebt van angst. Maar stel je voor, je zit in een... Je besluit om een geloofstap te nemen met de kerk waar je zit. De kerk waar je zit zegt, we gaan een nieuw gebouw kopen. Het kost 2 miljoen. En jij zit in het bestuur van de kerk en je weet, we hebben geen 2 miljoen. Maar jullie ervaren wel, wacht, dit is echt de wilderse plan van God. Dan is het de kunst om die angst, die onzekerheid en die twijfel onder controle te gaan krijgen. Want in dat geval is het niet goed. Nu moet jij een keuze gaan maken. Want de Bijbel zegt, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Niet door wat we zien, wat we voelen, wat we horen, wat we denken. Door wat we geloven. Nou, sommige mensen krijgen hun ziel niet onder controle. Die ziel zegt, niet doen, niet doen, niet die handtekening zetten. Straks ben je medeverantwoordelijk, het geld is er niet, dit, dat, zus, zo. En mensen worden bang en wat zorgen maken. Ja, maar wat als geld niet binnenkomt? En dan zijn we wel medeverantwoordelijk en dan dit en dat en zus. En voor je het weet is al het geloof gevlogen, omdat hun wedergeboren geest blijkbaar niet sterk genoeg was in die zin. Ze hebben hun denken niet genoeg vernieuwd met geloof om die ziel te blokkeren. Nee, zodra die ziel zegt, ja, maar wat als het geld niet binnenkomt? Hoort jouw wedergeboren geest te corrigeren en zeggen, ziel? De Bijbel zegt, God voorziet in alles wat we nodig hebben. Overeenkomstig zijn rijkdom in heerlijkheid, in Christus. En die hoort de reactie terug te sturen naar die ziel. En die zeggen, ziel, stop ermee. Of zoals Lambert altijd zegt, gevoel, hou je smoel. Maar het ding is, het hoort te functioneren als een filter. Hoort te zeggen, sorry, dit filter ik niet. Dit laat ik er niet doorheen. Dit stop ik. Hetzelfde, misschien heeft iemand jou pijn of onrecht aangedaan. En nou komt de bitterheid, wraak, wrok in jouw ziel. Je bent geneigd om erover te gaan praten. Of te gaan roddelen. En te met mensen het over te hebben. Of om daarin te blijven zitten. Nu hoort jouw wedergeboren geest tegen jouw ziel te zeggen, nee. De Bijbel zegt, we vergeven elkaar, we laten los, we zegenen onze vijanden. En die hoort jouw ziel onder controle te krijgen. Dat kan alleen maar als die geestelijke mens sterk wordt. We zijn allemaal baby's als we wedergeboren worden. We moeten opgroeien, we moeten sterk worden. Ook onze geestelijke mens. Nou, dit is het ding. Emoties en gevoel hebben nog steeds een belangrijke plek in je leven. Dat zal altijd blijven. Maar het verschil is dit. Toen jouw geest nog niet wedergeboren was, toen deze weg was, dan zou je kunnen zeggen, zat jouw ziel zat achter het stuur van je leven. Stel je voor je leven als een auto, jouw ziel zat achter het stuur. Maar nu is die geest, wedergeboren geest is daar gekomen. En wat er nu gebeurt, is dat die ziel, die wordt even op de bijrijdersstoel gezet. Die zit nog steeds in de auto, maar niet meer achter het stuur. Die bepaalt niet de richting, die bepaalt niet waar we heen gaan, die bepaalt niet wat er gebeurt. Dat doet jouw wedergeboren geest. Dat is hoe het zou moeten zijn. Oké, dat was kant 1 van het voorbeeld. Hoe zitten we qua tijd? We zitten redelijk prima. Nu is er iets anders. Ik ga even de bordjes omwisselen. Dit was het voorbeeld. Onze wedergeboren geest moet een filter zijn voor onze ziel. Wat er daarnaast moet gebeuren.

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Hour of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom bij Hour of Power op 21 juni. We gaan zo meteen naar Irvine, dat is een voorstad van Los Angeles. En daar vind je Shepherd Grove. Bobby spreekt dit keer over hoe de Heilige Geest je in je leven kan leiden. Het worship team zingt een prachtig lied. En als gasten hebben we vandaag op Vaderdag niemand minder dan de Blommetjes. Bekend van een huis vol. Jongens, van harte welkom, ja. Tijmen en Maarten.
3: Dankjewel.
1: En Maarten, aan jou zou ik willen vragen, als je naar Tijmen kijkt, wat zeg je dan als vader in een paar zinnen over je zoon?
3: Nou, fantastisch dat hij mijn oudste zoon is. En heel bijzonder vandaag, want hij is...
1: Oh ja.
3: Oh dan ja, hij is jarig vandaag.
1: Hij is jarig.
4: Ja.
1: Tijmen.
4: Ja.
1: Nou, dan gaan we met z'n allen, het hele team gaat hier even voor je zingen. Langzaam.

0: Ja. Nou, hey.
1: Dat is toch altijd ongemakkelijk als er voor je gezongen wordt.
0: Nou ja, maar jij bent een rapper, dus jij gaat straks voor ons zingen. Ja, ja. Hey, ik heb wel even gedacht, dit moeten we wel even vieren. Dus Stijmen, kijk eens. Die mag je tijdens het interview straks helemaal nuttigen.
1: Nou, die straks op.
0: Ja, oké. Okay. Maar Stijmen, nou moet jij nog wat over je vader zeggen. Wat vind je van je vader?
1: Ja, racefietsen.
0: Racefietsen?
1: Ja, racefietsen.
0: Okay, nou, we gaan het zo meteen over hebben. Welkom bij Hour of Power op Vaderdag.

0: Dat was het worshipteam en zij zongen Wees Blij. Maarten, ben je als vader van een gezin met 8 kinderen elke dag blij? Dat je denkt van heerlijk zo'n stel.
1: Ja, ik ben heel gelukkig. Maar of ik altijd blij ben, het is gewoon heel hard werken soms. En er zijn heel veel mooie geluksmomentjes tussendoor. Dat is gewoon het hele gebeuren met een heel groot gezin.
0: Ja.
1: Het is een hele gezellige chaos bij ons. Ja. Zo typeren heel veel mensen.
0: Jullie zijn niet heel georganiseerd. Van allemaal netjes aan tafel zitten, ja. Allemaal monden dicht.
1: Proberen we wel.
0: Ja.
1: Maar
0: ik ben erbij geweest. Nee. Binnenkort hoop ik nog langs te komen bij jullie.
1: Gezellig.
0: Hey, Tijmen, wat is jouw rol als oudste?
2: Zo, mijn rol als oudste, dat is vooral het voorbeeld zetten natuurlijk voor de kleinere kinderen.
0: Ben jij een voorbeeld?
2: Dat lukt niet altijd natuurlijk, nee. Maar ik doe mijn

0: hebben 3 dagen gefietst.
1: Zo.
0: Maar ja, dat doen we wel even, hè?
1: Ja, dat is een prestatie op jouw leeftijd, hoor, om 3 dagen te fietsen. En Maarten, jullie zijn voortdurend te zien in een huis vol. En ik vind het altijd leuk dat het heel duidelijk is dat jullie gelovige mensen zijn. Kijk, altijd meer dan 1 miljoen of 1,5 miljoen mensen. Ja. Hoe reageren mensen erop?
2: Ja, de mensen zien ons vaak heel puur. Hè. We zijn gewoon wie we zijn. We delen ons leven, we delen ons geloof. Laten we dat zien. En het is niet gemaakt, zeg maar. Dat vind ik ook wel zelf wel heel mooi aan het programma, dat ook gewoon is wat het is.
1: Ja.
2: Maar we hebben ook gewoon stressmomentjes in ons gezin. En wij zijn gewoon normale mensen.
1: Toch lijkt het of jij er niet onder leidt dat je zo'n groot gezin, samen met Gerdien, de pas moet houden.
2: Ja.
1: Je begon als visboer in Katwijk.
2: Ja. Klopt, ja. Hard werken.
1: Ja.
2: En heel veel communiceren. Even met mensen omgaan. Dus ik heb daar 8 jaar gewerkt. Ik was student. En ik werkte daar op vrijdag en zaterdag. Dus ik deed dat er een beetje bij. En ik studeerde in België. Dus ik ging elk weekend ging ik heen en weer naar Katwijk.
1: Want je bent studeerde voor dominee.
2: Ja, ik studeerde theologie in Leuven. Ja.
1: Je bent nog steeds dominee.
2: Ja, nou ja, pastoor, de voorganger, dominee, welke titel je me ook geeft. Ja, ja.
1: Wat is het om een vader als dominee te hebben?
0: Ja, je bent wel het domineeskindje, zeg maar. Maar we zitten wel in een iets minder strenge kerk, om het zo maar te noemen. Dus ik merk er niet heel veel van.
1: Je bent 17 jaar vandaag geworden. Wat betekent geloof voor je?
0: Goeie vraag.
1: Je wil ook graag een goed antwoord.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik vind het vooral belangrijk om Jezus echt soort van betrokken te houden bij het dagelijkse leven, zeg maar. En echt te realiseren dat hij er elke dag bij is en dat hij er ook elke dag voor je staat. En dat hij je ook wilt helpen. Dat het ook het doel is. Dat het voor hem is, zeg maar. En niet voor jezelf. Dus dat je daar ook rekening mee blijft houden.
1: Ja, mooi man. Het is Vaderdag vandaag. Dan kijk je terug op vaderschap. Je hebt 9 kinderen eigenlijk.
2: Ja.
1: Maar op aarde 8.
2: Ja. Ja, ja, Mirjam, onze dochter die 8 jaar geleden bijna overleed. Ja, die zit altijd bij in onze gedachtes. Ze wordt altijd betrokken in een gesprek. Op momenten komt ze altijd weer terug. Het blijft natuurlijk wel heel rauw dat zij er niet meer is. Maar tegelijkertijd...
1: Ze overleed in
2: Albanië. In Albanië overleed zij, ja. En dat ging heel snel toen. En dat blijft een hele rauwe wond in ons leven. Maar tegelijkertijd merken we wel dat we elke keer weer gesteund worden, hè, door God die erbij is, ons weer nieuwe kracht geeft. Maar het gaat ook wel door dalen heen. En er zijn moeilijke momenten, maar ook weer hele mooie, bijzondere hoogtepunten.
1: Ja, maar het verdriet blijft altijd, zeg je dat?
2: Dat verdriet blijft eigenlijk altijd. Het is voor ons niet rouwverwerking, maar rouwverweving. Dat gaat gewoon mooi met ons mee. En daarin is God heel dichtbij.

0: Wat maakt jouw gezin zo leuk?
1: Ja, onze kinderen zijn wel wat onstuimig. Maar er zit heel veel energie in.
0: Over gesproken, mag ik even laten zien een opname van een paar jaar geleden. Even een scène van de kids aan tafel en in de tuin. Dus ik snap wel dat jullie denken, wat is die toch de hele tijd aan het praten? Oh, ja. Kunnen jullie dat gaan opbouwen?
2: Wat is dat?
0: Ja?
3: Ja,
0: ja,
3: ja. Nou,
0: ja, die krijgen jullie van me.
4: Hé?
0: Hey. Daar, ja. Gaan jullie maar buiten even spelen?
1: Ja.
0: Maarten Trouda zei toen, ik heb een kinderwens, ik wil heel veel kinderen.
4: Nee, hij begon met onderhandelen. Dat was eigenlijk heel...
0: Nee, toch?
4: Ja, echt. Ja, want dat was echt heel grappig eigenlijk.
0: Onderhandelen.
4: Ja, dus hij zegt, ik vind je heel leuk, maar, wat echt gewoon een maar, ik wil wel de zending in. Dus ik vind het alleen leuk om wat met je te beginnen als je open staat voor de zending. Dus zo ging dat. En de kinderen, daar hebben we nooit echt een nummer aan verbonden. We staan gewoon heel open in het leven. En elke keer ben je zo blij en heb je eigenlijk nog wel ruimte in je hart en in je huis voor nog een kind of zo. Dus dat gaat meer stap voor stap. Dat we elke keer denken, nou, kan eigenlijk, ja, waarom niet eigenlijk? Hè?
1: Ja. Ja, en onze kinderen, ja, ze zijn ook gewoon wel heel, heel puur in hun reacties. Dat ze echt ook laten zien wat ze denken en vinden. En geloof is voor hun ook heel belangrijk. Het is mooi dat ze dat ook altijd laten zien. Dus dat vind ik ook wel heel gaaf.
0: Maar

0: Hoe laten ze dat zien dan?
1: Zij vertellen ook gewoon wie Jezus voor hun is. Het zijn kleine momentjes soms. Ja, een opmerking even tussendoor. Of een gebed voor de maaltijd of zo. Een van onze kinderen die dan bidt. En dan bidden ze echt voor alles en voor iedereen. En nou, daar zie je heel veel mooie dingen in terug.
0: Je hebt er net een zusje bij gekregen.
2: Ja, inderdaad, ja. Oh ja. Als ze mij ziet, dan lacht ze meteen. Ik zit denk wel in de top 3.
0: Ja? Ja. Je bent een raptalent. Wat betekent rappen voor je?
2: Nou, ik vind het vooral echt een uiting van emotie. Dat je gewoon alles waar je mee zit, alles wat je denkt op dat moment, dat je dat gewoon op papier kan

0: Het is voor mij niet alleen rap, het is ook zeg maar de muziek zelf. Ik ben sinds mijn 4e ben ik sowieso al bezig met muziek maken. Dus ik ben nu vooral echt bezig met produceren, zeg maar. Ik heb nog niet heel veel online gegooid. Daar komt wel wat verandering in natuurlijk de komende dus tijd.
1: Je wacht op een doorbraak.
0: Ja, nee, maar dat komt vanzelf.
2: Uren op zijn camera met al die raps te maken. En dan is het heel vaak niet goed genoeg. En dan moet het nog een keer of gaat weer een nieuwe maken. Ja.
3: Komt die ook aan jou laten horen?
2: Ja, als het, ja? Ja, sowieso horen we het als we beneden zitten. Ja. Hè? Dus we kunnen er ook niet omheen natuurlijk. Ja.
1: Je gaat straks een mbo-opleiding doen. Wat is je droom voor later?
0: Mijn droom voor later, nou, dat is. Ik denk dat dat vrij duidelijk is. Dat is natuurlijk gewoon artiest. Daar hoop ik gewoon mijn geld mee te kunnen verdienen. Maar dat is in de werkelijkheid toch echt wel wat lastiger. Maar ik hoop dat dat goed komt.
1: Wat zou je artiestennaam zijn?
0: Die heb ik al hoor, TB. Gewoon, ja, gewoon simpel.
1: Oh, die blijft gewoon zo.
0: Nee, die blijft.
2: Jullie hebben natuurlijk ook wel eens wat zorgen over dat het plan A muziek is. Dat is toch wel spannend. Ga je daar je toekomst mee kunnen opbouwen? Dus, maar dat zijn onze gesprekken zo. Ik ben wel super blij met talent wat Tymen heeft. En echt heel gaaf. Ja, als jong kind, 3-4 jaren met een trommel buiten, gitaar spelen. Heel veelzijdig.
1: Een piano,
2: super mooi. Ja, basgitaar. Ja. Echt alles. Drum in de kerk met de band mee soms.
1: Oh ja, joh, je bent ook drummer.
0: Ja, ook op drumles gezeten.
1: Ken multitalent.
0: Nou, dank u wel. Ja.
1: Het is vandaag Vaderdag. Wat is jouw droom voor jouw kinderen?
2: Ik hoop dat al mijn kinderen de Heer leren kennen. Jezus leren kennen. En ik hoop dat zij ook zelf die keuze maken om hem te volgen. En dat gun ik voor mijn kinderen. Dat ze gelukkig zijn. Dat ze hier ook een toekomst vinden. En dat zij vrienden hebben. Opgroeien in deze maatschappij op een goede manier.
1: En heel veel kinderen kennen niet echt een vader. Een vader is of door scheiding of is weggevallen. Wat zeg jij dan als pastoor?
2: Ja, vaders zijn heel belangrijk voor alle kinderen, voor zonen, voor dochters. En ik merk het bij mezelf ook wel eens, dat je ontzettend druk kan zijn met alle dag, met dingen die gebeuren. Je gaat dingen regelen, organiseren. Maar om echt de momenten te pakken met je kinderen, zoals Tymen zegt bijvoorbeeld, de herinneringen die jij hebt van ons, dat is dat racefiets, die racefietsmomenten. En als ik eigenlijk nadenk hoeveel momenten we hebben gehad met racefiets, dus valt het eigenlijk best wel tegen. Dus kinderen zijn ook zo het huis uit voor sommige kinderen. Dus pak die momenten.
1: Ja. Wanneer ga jij het huis uit?
0: Ja, ik. Het verschilt hoe goed met de muziek gaat natuurlijk. Want de huizen zijn tegenwoordig wel wat duur. Het is behoorlijk wat, zeg maar.
1: Ja, het komt goed.
0: Ik hoop het. Ja. Ik hoop het.
1: Ja. Wat vind jij ervan om de oudste van zo'n groot gezin te zijn? Vind je dat leuk of dacht je, ik had liever maar twee broers en een zus gehad?
0: Nee, ik ben wel het liefste oudste, denk ik.
1: Ja? Ja. Je bent de liefste oudste of ben je het liefste oudste?
0: Ik ben het liefste oudste.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: ik ben ook de liefste oudste.
2: Ja, maar hij is lief.
1: Maar je zei, ik wil een voorbeeld zijn voor mijn broers en zussen. Wat gaan ze later over Tymen zeggen als jij al lang de deur uit bent en een groot huis woont als artiest?
0: Nou, ik hoop natuurlijk dat... Dat ze over me op kunnen scheppen natuurlijk.
2: Ja, het is leuk om te zien hoor, dat hij nu ook al het voorbeeld is. En dat Gideon even komt kijken bij Tymen. Hoe hij dat doet met die muziek en rap. En hoe kan ik dat leren en zo. Ja. En hij is ook muzikaal. Ja. Dus we kijken echt naar Tymen.
1: Ja. Als we het over Vaderdag hebben, hebben we het over God. Het vaderhart van God. Wat is dat vaderhart?
2: We mogen hem aanbidden als onze vader. En dat is echt zo bijzonder. In heel veel culturen, voor heel veel mensen is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Dat hij zo dichtbij is. Hè? Dat we hem eigenlijk papa, eigenlijk, zo staat dat in de grondtekst ook. Hè? Zo dichtbij is wil de vader zijn, Abba vader.
1: Is hij elke dag dichtbij jou?
2: Hij is er altijd. Het probleem is soms dat ik er niet altijd ben, zeg maar. Hij is er gewoon altijd. En hij is trouw. En wij lopen nog wel eens weg, hè, de verloren zoon. Maar we mogen altijd bij hem terugkomen.
1: Deze serie van preken van Bobby Schoelen gaat over de werking van de Heilige Geest. Jij bent ook dominee. Wat zeg jij daarover? Kunnen we zonder de Heilige Geest?
2: We kunnen niet zonder de Heilige Geest. De Geest die brengt ons altijd weer terug bij Jezus. Dat vind ik zo bijzonder. Dat hij, ja, hij zo dienend is ook in zijn relatie met de Vader en de Zoon. En zij zijn echt een eenheid. Ik vind het prachtig. Het is helemaal niet te begrijpen. Het is bijna niet uit te leggen. Maar ik geniet enorm van de kracht van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest zelf.
1: Ja. Tijmen, ik heb een vraag aan jou. Stel je voor dat je een dag met een figuur uit de Bijbel zou mogen meelopen?
0: Ik denk dat ik een dag met Noach zou mee willen lopen.
1: Op de ark of als hij de ark
0: had? Nee, voor de ark.
1: Ja, waarom?
0: Ja, het is natuurlijk heel erg onbekend wat er voor de ark natuurlijk, voordat de grote zondevloed natuurlijk, wat daar allemaal was. En je leest in de Bijbel over allemaal gevallen engelen. Maar ik ben wel benieuwd hoe het er toen eigenlijk nou echt aan toe ging. Je ziet natuurlijk hier en daar wat opgravingen. En dan, ja, maar er was natuurlijk een hele tijd voor de zondvloed. Dus het zou best kunnen dat ze zich echt heel erg ontwikkeld hebben in die tijd. En dat toen ineens allemaal weg was. Maar ik ben benieuwd hoe het er nou echt uitzag.
1: Maar je gelooft wel dat die ark gebouwd is?
0: Ja, nee, dat zeker.
1: Zeker, ja. Voor jou, wie is voor jou de Bijbelse figuur waarvan je zegt, nou, daar kan ik me elke dag aan optrekken?
2: Ja, ik heb heel veel Bijbelse figuren, maar iemand die mij heel erg heeft geholpen was Jacob. En ook de belofte die God gaf aan Jacob. Ik zal overal met je meegaan, overal waar je trekken zult. Ik zal je ook terugbrengen in dit land. Ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb alles wat ik tot je gesproken heb. Die belofte die in Genesis 28 vers 15, die is eigenlijk mijn hele leven al met mij meegegaan. En die komt elke keer weer terug.
1: Ja. Vanwaar die enorme blijheid bij jou?
2: Ik denk dat ik ook wel een enorme drive heb. Ik was als kind wilde ik ook heel graag al dominee worden of de zending ingaan toen ik jaar of 7, 8 was. Dus en dat is eigenlijk altijd gebleven.
1: Ja. Nou, mooi. Ik heb een leuk cadeau voor jou, Tijmen.
0: Ja?
2: Kijk.
1: Wil je even zeggen wat hierop staat?
0: Beloved.
1: Wat betekent dat?
0: Geliefd zijn.
1: Amen. Kun je hem opdoen?
2: Kijk. Mooi.
1: Vind je hem leuk?
0: Ja, hij ziet er leuk uit.
1: Ja, ik heb ook een vaderdag geschenkt voor jou.
2: Mooi, ja.
1: 52 mooie bijbelteksten. Ik zou zeggen, sla er gewoon eens een op, dominee.
2: Ja, mooi, bijzonder. Sowieso mooie platen. Uw liefde is meer dan het leven. Heel toepasselijk, ook voor ons en voor mij. Psalm 63.
1: Dankjewel, heel toepasselijk. Vrienden, fijn dat jullie hier waren. En Tijmen, ik kijk uit naar... jouw grote doorbraak. Het belangrijkste is dat je God volgt. En daar hebben we het ook gelukkig over gehad. Dankjewel. En wij gaan luisteren naar Voices of Hope. Het kinderkoor van Hour of Power.

0: Bobby Schoene sprak over de Heilige Geest. Vaak proberen we zelf te roeien, maar als we de wind in de zeilen willen hebben, dan hebben we Gods Geest nodig. Volgende week heb ik een bijzondere gast, namelijk de theoloog der Nederlanden, professor Dr. Arnold Huygen. Hij houdt van fietsen en hij trekt een metafoor naar fietsen en geloven. Volgende week dus de theoloog der Nederlanden in Hour of Power. En vandaag hartstikke leuk met de Blommetjes. Blijf naar die uitzendingen kijken, want daar vertellen ze vrijmoedig over hun geloof in een huis vol. En dat doen wij ook bij Hour of Power. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: and around me. I mean, even Christians, you know, they were panicking. Everybody, you know, just like they followed the rules and they were already taking all these injections, you know, and all that stuff, you know, and I'm not judging anybody, but they were so afraid and they had no peace. There was no peace. While the Bible, even Paul says, listen, you know, I can do two things. I'm going to remain in the flesh, which means fruitful labor for you. You know, or I can go to the Lord, you know, and I don't know what I'm going to choose, because with to being with Christ is far most the best. It's the best thing to be with Christ. Now, I don't have a death wish, don't get me wrong, and you don't have to help me to get there soon. I'm just saying that, you know, when this world ends, when we end, and this life will end one day, we all will end here in this physical form that we have now, we immediately will be in the presence of Jesus, which is what we're all looking for, that one day, you know, we will get home. We will go to the Father, we'll be in His presence forevermore, and there will be no more pain, no more sorrow, no more sadness and doubt and fear and wrong thinking and all that stuff. It's not there anymore. You know, that's why we are so joyful, because we have hope. This is the anchor for our souls. You know, COVID came or whatever comes, you know, and we're suddenly, you know, like, oh, you know, and we are so afraid and worried and anxious, and, you know, there's no more peace. That's wrong, because you're pondering and thinking on the wrong things. Your mind is set on the wrong things. That's why you do not have peace, because if you set your mind upon the Lord, He will keep you in perfect peace. That's what Paul here says. He says that the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and will guard your minds through Christ Jesus. If you set your mind on the things above, if you think on the things of the kingdom, then God, you know, when you only thank Him for things instead of being anxious, you're just going to thank Him, you trust Him, and you set your mind on Him, you know, and you rejoice in Him, you know, then He will guard your heart and your minds, your thought life and your heart, your think system, your faith system. He will guard it with His peace. Man, what a promise. What a promise. And then he says in verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there's any virtue, if there's anything praiseworthy, whatever is good, whatever is in line with the word of God, whatever builds up, whatever, you know, glorifies God, you know, whatever is, you know, of above, of the things of the kingdom, you know, whatever is good, man, everything that's praiseworthy, meditate on these things. Think on these things, meditate on it, ponder in it, take those thoughts and just make them your own. And when you do that, you know, he says, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do. And then the God of peace will be with you. The God of peace, He's not a God of disorder, He's not a God of anxiety, He's not a God of worry or depression or fear or doubt. No, He is a God of peace. And He will keep you in perfect peace if you keep your mind stayed upon Him, because you trust in Him, man. That's beautiful. That's a promise, man. I'm telling you, if the God of peace is with you, then the peace of God is with you. If the God of healing is with you, then the healing of God is with you. If the God of love is with you, then the love of God is with you. If the God of provision is with you, then the prosperity and the provision of God is with you. Then if the God of grace and favor is with you, then the favor and the grace of God is with me. I'm telling you, if the God of faithfulness is with you, then the faithfulness of God is with you. Man, it's beautiful. It is truly, truly beautiful. That the God of peace and the peace of God that surpasses all understanding will be with you. Man, how? By meditating on the things of above, by thinking on the things of above, by adapting that mindset through the renewing of your mind. So we need to renew. If your thinking causes you to worry and strive and doubt, then your thinking has to be renewed, and then you need to repent. So let's read Ephesians 4:17. And this is some beautiful stuff here. Ephesians 4:17, it says, this I say therefore and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their minds, having their understanding darkened and being alienated from the life of God. I've been teaching on that, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, of their think system, who being past feeling have given themselves over to lewdness to work all uncleanness with greediness. But you, my brother, my sister, you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus, that we need to repent, think different, to think on the things of above, to get this kingdom mindset, and that you put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lust, according to the way of this world, the thinking of the world, the course of this world, you know, the lust of the eyes and the lust of the flesh and the pride of life, to do the will of the flesh and the will of the mind, you know, according to the spirit that is working in the children of disobedience, that is inspired by the God of this world. You know, you have to put off that former conduct, that old thinking, that old mindset, that old man that grows corrupt according to the deceitful lust, and then be renewed in the spirit of your mind. That's not being renewed in your spirit, because your spirit, 1 Thessalonians 5:23, is already perfect. No, the spirit of your mind is your mindset, the way that you think, it's your think system, it's how you think in your heart, that you be renewed there by the word of God, to put truth in, so to get the lie out. And said, and that you put on the new man, which was created according to God and through righteousness and holiness. To put on the new man with this new thinking, with this new mindset, with this new think system and faith system that is from above, that is from the kingdom of God. So how do you put off the old? And how do you put on the new? How do I put off the carnal, fleshy, sensory man and put on the new spiritual, you know, kingdom man? How am I going to do that? By the renewing of my mind. By putting the word of God into my mind so that I can ponder, meditate on it, think on it, take these thoughts, embrace those thoughts so that they will descend into my heart and they will start to form and change and adapt the way that I'm thinking. It changes the way that I'm thinking, and that what I think as a man thinking in his heart, so is he. So is he. Man, this is powerful, man. This is so beautiful, beautiful, beautiful. So we have to create this kingdom mindset. Go and think on the things of above. His thoughts are higher than our old thoughts. His thoughts are of peace and not of evil. You know, so, and it's perfect peace, the God of peace, and it's perfect peace, you know, which surpasses all understanding, will guard our hearts and our minds if we think on the things of above. So the old man, you put it off, you know, and many people ask me, how many times do I need to repent? How many times do I need to repent? Well, as many times as needed, until you only think on the things of above, because repenting is not confessing your sins to God and everything that you have done wrong in your life. That's not what repenting is. That's what religion teaches you and makes you think that you need to, you know, repent. It's like, I need to confess all my sins over and over and over again, while there is no more sin consciousness and God is not even occupied with your sins. He's occupied with, do you got the blood? Are you in my son? Is my son in you? Are you believing the gospel? Did you confess it with your mouth and believe it in your heart? And are you righteous? Are you innocent before me? Even though your sins were like scarlet, I washed them whiter than the snow and put them away to the uttermost parts of the earth, and I doesn't remember them anymore. Because the handwriting that was testifying against you has been blotted out at the cross. It's done and over with. So he's not busy with your sins. He's not busy with your sins. Repenting means to change your mind, to start to believe God, to trust God and think on the things of above, think on the things of the kingdom, create this kingdom mindset. You know, so you need to repent. Change your mind as often as necessary. Renew your mind as often as necessary until you only think on the things that are of above and you no longer allow thoughts into your thought life that are not of God. You can count all those fiery darts and, you know, you no longer are led by, you know, the course of this world. Man, what a beautiful, beautiful truth. Romans 12:2 says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So by thinking on the things of above, you will all understand what the perfect will is of God. So don't walk according to the, you know, to the things of this world. Don't be conformed to the things of the world. So how do you renew your mind? Not just by putting the word in yourself and putting yourself full with the word, because there's a lot of people, and I say it with respect, they have a lot of word in them, you know, theologians, they have a lot of word in them, but the heart is far away from God. So no, you need to change your thinking system, your faith system, And then, you know, when you put the word in, mix it with faith, embrace it, ponder on it, meditate it, make it your own, receive it as the only truth, you know, focus on it, you know, that it becomes your whole way of reasoning, your whole way of thinking, your whole way of, you know, acting, and it becomes yours, and you just receive and embrace that as the only truth. So it descends to your heart and then will form the true way of your thinking, because as a man thinks in his heart, so is he. Amen. Man, that's powerful stuff, and I really pray that you were blessed by it. I was blessed by it, you know, and I really want to encourage you, you know, to go and read the Word and then make it your own. Just start to renew your mind with the Word of God. Just put the seed in and mix it with faith so it will bear fruit in your life and will become manifest. And you will become exactly what God says that you are, and that you will have exactly what God says that you have. Man, it's powerful. Thank you, Father God. Thank you for this teaching. I hope to see you next time in a new episode of One Gospel. Bye-bye.
1: Thanks for tuning in to One Gospel. If this message encouraged you, be sure to share it with your friends so they can be blessed too. Want more teachings and tools to grow in your faith? Visit onegospel.com and subscribe to our newsletter today. Until next time on One Gospel, where the full truth of God's word is clearly explained.
2: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal weer, welkom bij weer een nieuwe aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik heb er onwijs veel zin in om deze les met jullie te gaan doen, want het is een les die me gewoon echt aan het hart ligt. Ik ben natuurlijk gewoon een evangelist. En dat zeg ik niet om te pochen of mezelf een etiket op te plakken of zo, maar ik kan gewoon niet zwijgen over Koning Jezus. Ik kan niet zwijgen om gewoon overal waar ik kom gewoon te getuigen van wie hij is. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen tegelijk. Alhoewel die ene van mij net zo kostbaar is. Jezus liet 99 schapen achter om dat ene schaap te gaan redden. En zo mogen we gewoon onze focus houden op die ene en ook op die menigte. Maar gewoon mijn hart brandt gewoon van verlangen om gewoon zoveel mogelijk mensen zo'n kort mogelijke tijd te bereiken voor het evangelie van het Koninkrijk van God. Halleluja. Amen. Zodat zij niet verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden zoals ik zelf behouden ben. Dankzij de genade en de goedheid van onze koning. En nou, in ieder geval, vandaag gaan we dus een les behandelen wat zeg maar de stap is om een kind te worden van de Allerhoogste. We hebben het de afgelopen week hebben het gehad over verschillende thema's. We hebben het gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden door genade. Hoe we gerechtvaardigd worden door genade. En we hebben het gehad over een hele mooie les over de intimiteit met de Vader. Hoe God intieme relatie met ons wil hebben. En hoe hij dat voor ons beschikbaar heeft gemaakt in Christus Jezus. Want hij kwam om te redden wat er verloren was gegaan. En dat was onze relatie met de Vader. En nu kan God weer in ons zijn en wij kunnen weer in hem zijn. En daar zal ik ook op terugkomen in de komende lessen. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe wij dan uiteindelijk op dat punt kunnen komen dat wij God mogen gaan kennen van aangezicht tot aangezicht. Nou, voordat we dat gaan doen, ga ik natuurlijk openen met een gebed. Dus Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, mijn lieve papa. Dank u wel voor het geweldige offer dat u gebracht heeft door uw zoon te geven voor ons. Opdat als wij zouden geloven, we niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden ontvangen. Er is geen enkele manier om uit te leggen. Er is geen pen om te beschrijven hoe groot dat offer is wat u heeft gebracht. En wat uw zoon heeft gebracht. Het is niet te beschrijven. Het is niet te bevatten. Ik denk dat we het ook nooit zullen begrijpen en grijpen. Paulus zegt, ik denk niet dat ik het heb gegrepen. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt, mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt. En zo mogen we er ook in staan, Vader, dat we ons gaan uitstrekken naar wat voor ons ligt. Omdat ik geloof met heel mijn hart en heel mijn ziel dat de best is yet to come. Wat u voor ons heeft weggelegd in de eeuwige tenten.
4: wat hij voor ons heeft weggelegd in het Koninkrijk, Heere, dat overstijgt zelfs onze allerstoutste en allergrootste fantasieën. Er is geen manier om ook maar, nou, wat zou het zijn, om maar een fractie te kunnen proberen in te beelden van hoe het moet zijn wanneer wij straks bij u thuis zullen komen, Vader. Maar ik weet dat het één groot feest zal zijn. En het mag duren tot in eeuwigheid. Wauw. Wat een heerlijk uitzicht. Wat een heerlijke toekomst staat ons te wachten. Die hoopvolle toekomst waar u het over heeft, Vader. Jeremia 29, vers 11. Uw gedachten over ons zijn gedachten van vrede, niet van kwaad, om ons hoop en toekomst te geven. Dank u wel dat we hoop en toekomst hebben gekregen, Vader. Want we waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu zijn wij, die veraf waren, in Christus dichtbij gekomen door het bloed. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Ik loof en prijs uw naam, Heer. In Jezus' naam, halleluja. Amen. Amen. Weet je, soms moet je oppassen. Nou ja, ik hoef niet op te passen, maar ik zit natuurlijk in een aflevering van de radio. Maar als ik dan zo mijn ogen sluit en ik ben gewoon mijn eigen aan het focussen op wie God is, wie Jezus is en wat hij voor mij heeft gedaan, dan vult mijn hele hart zich met dankbaarheid en dan loop ik over en dan krijg je van op een gegeven moment krijg je vanzelf stromen van levend water en voor in het week ben ik alleen nog maar aan het loven en aan het prijzen en dan komen we aan geen les toe. Dus, maar goed, weet je, er is niks mooiers dan God groot te maken. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over ga hebben vandaag is bekering. Nou, zoals ik net al aangaf, hebben we het natuurlijk gehad over geweldige dingen de afgelopen weken. En ik wil gewoon nu gaan kijken van, weet je, hoe kunnen wij nu zijn kinderen worden? Welke stappen dienen wij te nemen? Want God heeft zijn deel al lang gedaan. Hè? Jezus riep uit aan het kruis, het is volbracht. Hè? Dus hij heeft zijn deel gedaan. Jezus doet niks meer, God doet niks meer. En daar komen we ook nog wel aan toe in lessen om dat wat dieper uit te leggen. Maar het is volbracht. He, genezing is volbracht, bevrijding is volbracht, verlossing is volbracht, vrede is volbracht, vergeving van zonden is volbracht, eeuwig leven is volbracht, alles is volbracht. Het is gewoon volbracht. Jezus heeft alles volbracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij is niet druk bezig met allerlei dingen. Hij zit gewoon aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor ons bij de Vader. Hij is onze wonderbaarlijke raadsman. Weet je, maar alles is al gedaan en het is opgesloten in een pakketje dat heet genade. Nou, daar komen we allemaal nog later wel op terug, maar het is gewoon geweldig om te weten dat God zijn deel al heeft gedaan en dat wij nu ons deel moeten gaan doen. God wil dat alles wat we hebben behandeld in de afgelopen weken en alles wat we gaan behandelen in de komende weken en de maanden, God wil dat realiteit gaat worden in ons leven. Dat het net zo echt wordt als de vingers aan je handen. Dat het net zo echt wordt, weet je, als je leven zelf gewoon. Dat alles wat God voor ons tot stand heeft gebracht, realiteit wordt en manifest wordt in jouw leven. Nou, misschien ken je Jezus al en heb je ooit een keuze gemaakt en heb je ooit hem aangenomen als jouw Heer en Verlosser. Misschien ben jij iemand die gewoon af en toe op zondag naar de kerk toe gaat, of misschien wel zelfs elke zondag naar de kerk gaat. Je gaat een keer naar de bidstond en al die dingen meer. Weet je, en je weet gewoon van jezelf van, ja, weet je, ik ben een christen. Weet je, Jezus is mijn Heer en mijn Verlosser. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn, wellicht ook onder de luisteraars, die niet zeker weten dat ze een kind van God zijn. Die wel naar de kerk toe gaan en wel zeg maar de handelingen doen, maar niet ervaren in hun hart dat ze echt een kind zijn van de Allerhoogste. En ik geloof dat deze les jou kan gaan helpen om tot het punt te komen waarin je een keuze kunt gaan maken om Jezus, Heer en Verlosser van jouw leven te maken, maar dat niet met je mond, maar met je hart. En dus ik hoop echt dat deze les tot zegen zal zijn voor velen. En als jij Jezus nog niet kent, luister dan aandachtig. En als je deze stappen zult volgen, dan garandeer ik je dat als je daarop gaat handelen, dat je een kind wordt van de Allerhoogste, voor eens en voor altijd behouden en voor eens en voor altijd in de aanwezigheid van de liefdevolle Vader mag zijn. Halleluja. Weet je maar, om aangenomen te worden als een kind van God, heeft God een aantal regels bepaald. Het is namelijk altijd jouw vrije wil. Het is altijd een eigen bewuste keuze. En het is altijd jouw geloof. Jezus zegt in Marcus 1 vers 15, hij zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Nou, in Ezechiël 18, vers 30 tot en met 32, een van mijn favoriete teksten. Daar staat, keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou je sterven? Ik schep geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Bekeer u en leef. Weet je, hij zegt keer terug. We zijn afgedwaald als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Keer terug en bekeer u. Bekeer u. Werp je overtredingen van je af. En maak jezelf een nieuw hart en een nieuwe geest. Wij kunnen onszelf een nieuw hart en onszelf een nieuwe geest maken. Hoe kunnen we dat doen? Door onszelf te bekeren. Het is zijn wil dat wij ons bekeren. We hebben dit tekst al een paar keer langs horen komen de afgelopen weken. Maar 2 Petrus 3 vers 9 zegt dat God niet wil dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat allen tot bekering komen. Nou, bekering is de allereerste stap die wij moeten nemen om bij God te kunnen horen. Om in zijn familie te komen. Om aangenomen te worden als zijn kind. Wij moeten ons bekeren. Toen Petrus had aangetoond aan duizenden mensen in Jeruzalem dat Jezus de Messias was, toen de uitstorting was van de Heilige Geest en iedereen begon te spreken in andere talen en er waren tongen als van vuur en ga zo maar door. En Petrus legde het evangelie uit. Weet je, hij zei van, weet je, Jezus is de Messias, hij is de Christus, de gezalfde die God gezonden heeft. En toen werden zij zo diep in hun hart geraakt dat ze toen ze realiseerden dat ze de Messias aan het kruis hadden genageld. En ze zeiden van, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om gered te worden? Wat moeten we doen om uit deze ellendige staat te komen? Wat moeten we doen? En in Handelingen 2 vers 38 zegt Petrus dan, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dus bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er zijn dus een aantal stappen die we dienen te nemen, die ik ook in de volgende lessen ga behandelen. Maar de allereerste stap is je te bekeren. Ik heb een geweldig mooi boek geschreven, dat heet Leven in de Volheid. Het is een studieboek. En dat staat helemaal vol met bijbelteksten, maar die dan ook uitgelegd over stap A is hoe wij in de volheid kunnen komen. Stap B, wat we hebben ontvangen nu we in de volheid zijn gekomen. En C, hoe we die volheid vervolgens uitwandelen in ons leven en hoe we dat praktisch kunnen maken. En ik geloof dat het boekje Leven ook kan transformeren gewoon. Het is allemaal in de lijn van deze studies die we nu geven. Alleen ga daar wat dieper in op een aantal zaken. En ik denk echt dat het zegen is. Je kunt het gratis bestellen bij ons op de website johantoet.com. En dan heb je het gewoon de volgende dag in huis als alles meewerkt. Maar weet je, zorg dat je een boek in je bezit krijgt. Maar wat is nou precies bekeren? Wat is dat dan precies? Nou, in het Grieks betekent bekeren betekent metanoe. En of misschien spreek ik het niet goed uit, maar metanoe, metanoo. Maar wat het betekent is anders denken. Bekeren betekent anders denken. Bekeren betekent ook afwenden van de oude manier. Het betekent verandering van richting. Het betekent tot inkeer komen. Je gaat dus anders denken. Je realiseert je dat jouw manier van leven en jouw manier van beredeneren en hoe jij de dingen allemaal hebt ingevuld altijd, dat die niet meer werken. Je realiseert je dat jij jezelf niet kan verlossen. Je realiseert je dat je als je het zelf allemaal moet gaan doen, dat je hopeloos verloren bent. Je komt tot inkeer en dan geef je je over en je maakt een bewuste keuze om een andere richting in te gaan. Je gaat anders denken. Bekeren is niet, wat we vaak denken, het nazeggen van een paar zinnen. Ik bedoel, op onze events, waar we ook komen, als mensen naar voren komen, of nou campagnes zijn, of onze events in Nederland, of conferenties, of wat dan ook. Als mensen een keuze willen maken voor Jezus, zeg ik altijd heel duidelijk, luister eens, het is niet de woorden die ik zeg. Ik help jou alleen maar om een keuze te maken om Jezus aan te nemen. Maar het heeft allemaal te maken met jouw hart. De bekering vindt plaats in je hart, die vindt niet plaats in je mond. Hij vindt plaats in je hart. En jij moet met jouw hart geloven dat wat je met je mond beleidt. Kijk, Dat zondaarsgebed, om het maar zo te zeggen, dat staat ten eerste helemaal nergens in de Bijbel. En ten tweede slaat het ook gewoon nergens op. Want kijk, alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Weet je, iedere zondaar weet dat hij een zondaar is. Iedere zondaar weet dat hij niet rechtvaardig is genoeg is om in de aanwezigheid van de levende God te komen. Intuïtief weten we dat gewoon. Dus ik hoef een zondaar niet te vertellen dat hij een zondaar is, want dat weet hij zelf wel. Hij weet zelf beter wat hij allemaal fout heeft gedaan dan dat jij dat weet. Dat hoef jij hem niet te vertellen. En jij moet een zonde erop wijzen dat dat God een hoop voor de toekomst voor hem heeft en dat God van hem houdt. Deze dus, maar ook de zonde zelf hoeft niet zo nodig al zijn zonden te gaan staan beleiden als een zondaar, als een arme ellendige worm en weet ik wat allemaal met schuld en schaamte en dan zo tot God te komen. Hij moet tot God komen en zeggen: ik ontvang wat Jezus voor mij gedaan heeft. Hey, ik heb verlossing nodig en Jezus is degene die dat gedaan heeft. Jezus is mijn verlosser, dus ik wil Jezus in mijn leven. Dank u wel dat u mij mijn zonden heeft vergeven. Want het is al gedaan, het is al volbracht. Hij heeft je zonden al vergeven. Alle zonden van de hele wereld, van ieder mens die op deze aarde rondhuppelt, alle zonden zijn allang betaald. Dat is allang opgelost. Het hele zondeprobleem, de hele issue is gewoon opgelost. Alleen, zolang jij niet Jezus aanneemt als jouw Heer en Verlosser, kan dat wat hij voor jou tot stand heeft gebracht ook niet op je rekening bijgeschreven worden. En ben je nog steeds zelf verantwoordelijk voor de schuld die betaald moet worden. En dus, als wij in hem geloven, dan accepteren we dat hij voor ons die schuld heeft betaald. Ja, en dus hoeven we niet van, ik ben zo'n ellendige zondaar en ik heb dit fout gedaan, dat fout gedaan, als jij dat op je hart hebt om alles op te gaan lopen noemen. Maar ik garandeer je dat jij helemaal niet meer weet wat je allemaal hebt fout gedaan in je leven. Alleen de grote dingen zul je waarschijnlijk nog onthouden, maar de rest ben je allemaal kwijt, joh. Ik bedoel, als ik zou moeten gaan zitten en zou moeten gaan opnoemen wat ik allemaal fout heb gedaan in mijn leven, nou, dan kan Jezus me wel gelijk komen halen, want dan ben ik nog niet klaar tegen de tijd dat ik mijn laatste adem uitblaas. Weet je, we hebben allemaal zoveel fouten in ons leven, maar het gaat er gewoon om dat je erkent dat je in je eentje hopeloos verloren bent en dat je in je eentje er gewoon een zootje van maakt en dat je je gewoon niet kan houden, niet aan de wet van God, je kan je niet houden aan de wet die je jezelf oplegt. Je hebt gewoon een verlosser nodig. En Jezus is die verlosser en dat geloof je en daarop neem je hem aan. Weet je, dus zondaarsgebed, ja, dat vind ik dan zeg maar een best wel zwaar woord. Weet je, en het is ook nog niet zo dat als je dan een paar zinnen na zegt, dat je dan bent gered. He, zeg mij na en je bent gered. Eén simpel gebedje, zeg mij na en je bent gered. Nee, dat is niet zo. Ik heb zoveel mensen gezien die dat deden en dan vervolgens weer verder gingen leven als een kind van de duivel en er gewoon nul vruchten waren die overeenkomstig hun bekering zichtbaar zouden moeten worden in hun leven. Dus dat is gewoon niet waar wat daar staat, wat mensen daarover zeggen. Weet je, maar het is dus niet een paar woorden die jou zalig maken. Het is een kwestie van jouw hart. God ziet namelijk jouw hart aan. 1 Samuel 16 vers 7. In Romeinen 10 vers 8 staat geschreven: maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. En er staat ergens anders van: op basis van uw woorden zul je rechtvaardig verklaard worden, op basis van je woorden zul je schuldig verklaard worden. Maar het heeft wel te maken met wat je gelooft in je hart, want met je hart geloof je tot gerechtigheid en dan beleid je met je mond tot zaligheid. Je spreekt dus uit met jouw mond wat jij gelooft in jouw hart. Dus als jij de woorden die jij spreekt niet gelooft in jouw hart, dan blijft dat zonder effect en zijn het slechts loze woorden. Ik kan gewoon duizenden mensen kan ik iets nalaten bidden, maar als ze zich niet bewust zijn van een oprecht hart en als ze niet weten dat ze zich moeten bekeren in hun hart, zijn het slechts loze woorden die zij nazeggen. Het zijn slechts loze woorden. Maar in Romeinen 10 staat dus van: dit is het woord van het geloof dat wij prediken, dat als je met je mond Jezus belijdt. Dus niet dat jij een zondaar bent. Nee, je beleidt dat Jezus is de Zoon van God. Hij is God vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het woord vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het volmaakte schoolvoorbeeld van perfecte liefde. Hij is God en hij is voor mij gestorven. Je beleidt Jezus als de Zoon van God. Dat is één. En met je hart gelooft dat God, toen Jezus stierf, zichzelf gaf voor ons aan het kruis. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, dat Jezus leeft, want hij leeft, halleluja. Als je dat gelooft, als je dat beleidt en dat gelooft in je hart, dan wordt het je tot gerechtigheid en tot zaligheid gerekend. Dus dat is wel belangrijk, dat je dit gaat realiseren. Maar bekeren in jouw hart is noodzaak om het nieuwe leven in gang te zetten. Excuus. Weet je, ik weet nog, toen ik zelf tot geloof kwam in mijn cel. Ik heb meerdere keren van mijn leven in de baaiers gezeten. En de laatste keer kreeg ik een flinke knauw. Ik had 6 jaar openstaande in Nederland. Ik had nagenoeg 12 jaar, het was 11 jaar en 9 maanden. Of nee, 11 jaar en 11 maanden, ik weet niet meer precies. Had ik gekregen en uiteindelijk hebben ze dat samengevoegd tot 15 jaar. Waarvan ik 10 jaar uiteindelijk in de baaiers heb gezeten. Een jaar of 5, 6 in Portugal en de andere jaren in Nederland. En ik kan je zeggen, toen ik tot geloof kwam in mijn cel, toen ik daar zat, dat was 3 jaar mijn detentie in, zeg maar. Dat was in 2005, dat vergeet ik nooit meer. Ik heb helaas nooit de exacte datum opgeschreven, maar het was in 2005, eind 2005. Maar ik weet nog, dat moment, en dat kan je ook nooit meer vergeten. Iedere keer als ik aan dat moment denk, dan word ik gewoon helemaal week in mijn hart. En dan ben ik gewoon weer terug in de armen van de Vader die mij zo ongelooflijk genadevol lief had. Terwijl ik dat helemaal niet verdiende. Maar ik werd mijzelf op dat moment, die avond in mijn bewuste avond in mijn cel, werd ik mij zo bewust van al mijn fouten en van al mijn falen. En ik was mezelf zo zat. Ik herkende mezelf gewoon helemaal niet meer. En ik wilde gewoon zo niet meer verder leven. Ik zag geen uitweg en ik kon niet meer verder met de persoon die ik was geworden. Ik haatte mezelf in de persoon die ik was geworden. En wat er gebeurde op dat moment, en dat was al maanden misschien, ja, het was al maanden was het al aan de gang. Dat ik anders begon te denken. Mijn denken begon te veranderen. En uiteindelijk, toen ik op die avond in mijn cel was, realiseerde ik mij dat ik hopeloos verloren was als ik geen verlossing zou hebben. En ik wist niet waar die verlossing vandaan zou moeten komen. Ik wist alleen dat ik verlost moet worden. Ik had zoiets van, ik kom hier nooit meer uit. Ik heb hulp nodig. En mijn hele denken veranderde. En ik was mij daar onbewust, ik was me daar niet bewust van, onbewust aan het bekeren. Ik verwierp de persoon die ik was geworden. Ik verwierp de dingen die ik had gedaan. Ik verwierp de identiteit die ik mezelf had aangemeten. Ik verwierp het allemaal. En ik deed het weg als oude fodder. En ik verachtte het. Ik haatte dat wat ik was geworden. En daar vond een bekering, een diepe bekering plaats in mijn hart. En het kwam vanuit binnenuit, van mijn hele wezen, vanuit mijn hele ziel. En er was een honger en een verlangen naar anders. Naar nieuw. Dat was er. En mijn hele cel werd gevuld met de heerlijkheid en de glorie van God. Het was alsof de zon scheen in mijn cel. En ik lag als aan de grond genageld. En ik wist gewoon dat God de vader van Abraham, Isaac en Jacob daar in mijn gevangeniscel was. Weet je? En ik schilderde het uit naar de levende God. En ik zei, vergeef mij. En het enige wat God tegen mij zei, het enige wat ik kon ervaren door mijn hele zijn, was dat hij mij al lang vergeven had. Dat ik dat helemaal niet hoefde te zeggen. Hij had mij al lang vergeven. Maar ik erkende gewoon dat hij was wie hij zei dat hij was. Ik erkende gewoon God. Ik erkende gewoon Christus. Ik erkende gewoon, Heer, ik heb u nodig. En ik aanvaard u. Ik heb u nodig. Alsjeblieft, kom in mijn leven. Doe met mij wat u wilt. Ik geef mijzelf helemaal aan u. Ik kan niks meer met mezelf. Ik ben aan het einde van mezelf gekomen. Maar misschien kunt u er nog wat mee. Hier ben ik, Heer. En ik geef mijzelf helemaal aan u. Alsjeblieft, kom in mijn leven en vergeef mij. Weet je, en God kwam binnen en transformeerde mijn leven van het een op het andere moment. En ik ben nooit meer hetzelfde geweest. Halleluja. Zodra jij jezelf bekeert, zodra jij je afwendt en je keert naar Jezus en hem openlijk aanneemt als jouw Heer en Verlosser, ontvang jij gelijk nieuw leven. Bekeren is namelijk niet het leven, maar het leidt naar het leven. Zodra jij je tot Christus bekeert, word je opnieuw geboren. Jezus zegt in Johannes 3, vers 3, hij zegt, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Dus wat gebeurt er dan in die wedergeboorte dat je het Koninkrijk van God ineens wel kunt zien? Nou, als wij in Christus zijn, is het Koninkrijk van God binnen in ons. In Lucas 17, vers 21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het Koninkrijk van God is binnen in u. Maar zolang wij nog niet in Christus zijn, is zijn Koninkrijk ook niet binnen in ons. Dan is er een ander Koninkrijk binnen in ons, die van de duisternis. We zijn geboren in de duisternis. En als je in de duisternis bent, ben je verblind en kun je het Koninkrijk van God niet zien. Maar zodra jij opnieuw geboren wordt, word je geplaatst in het licht. In Colossens 1 vers 13 staat dat we uit de macht van de duisternis zijn getrokken en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde. Weet je, er vindt dus een transformatie plaats, een overplaatsing, een uitwisseling. Jezus nam jouw plaats in aan het kruis. Hij droeg al jouw zonde en hij kocht jou met zijn kostbare bloed. In 1 Petrus 1 vers 18 staat in de wetenschap dat we niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel, maar dat we vrijgekocht zijn met het kostbare bloed van Christus, al van een smetteloos en een onbevlekt lam. Dus als jij nu tot Jezus komt met een hart dat zich oprecht bekeert, dan ben je vergeven, worden al jouw zonden door zijn bloed uitgewist. Die vergeving wordt op je rekening bijgeschreven. Je wordt compleet kwijtgescholden. Want dat is wat vergeven betekent. Dat het je wordt kwijtgescholden. En je hele oude zondige natuur, die wordt uit je weggenomen en wordt uitgedelgd. Het wordt gewoon uitgewist. En Gods geest, die plaatst een nieuwe natuur in jou. Hij maakt jou een nieuwe mens van binnen. Compleet nieuw. 2 Korinthe 5 en 17 zegt daarom, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Jij wordt iets wat je nog nooit eerder was. En dit maakt dat Gods geest nu in jou kan wonen. Jij wordt dan letterlijk een tempel van de Heilige Geest. Jij bent nu van God. Of weet u niet dat uw lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest die in u is en die u van God heeft ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Weet je, de Heilige Geest is nu binnen in jou. Jouw lichaam is nu een tempel geworden van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan voor altijd in jou zijn. Johannes 14, vers 17. Hij zegt, ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen, zegt Jezus. Het Koninkrijk van God is binnen in jou. De volheid van God is nu binnen in jou. Het is binnen in jou. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Jij hebt de volheid van God ontvangen. En weet je, op een moment dat je je bekeert en Jezus oprecht aanneemt als jouw Heer en als jouw Verlosser. Als jij tot hem komt met een hart dat gebroken is en een verbrijzelde geest en een gebroken hart, zal God nooit verachten. En ieder die de naam van de Heer aanroept, zal zalig worden. Als jij tot hem komt in die hoedanigheid en het uitschilt en zegt, Heer, ik kan het zelf niet. Ik heb een verlossing. Ik heb een verlosser nodig. En ik geloof dat u die verlosser bent. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof dat u gestorven bent. Dat u gestorven bent voor mijn zonde. Dat u gestorven bent, Heere, voor mijn ongerechtigheden. Dat u uzelf gegeven heeft voor mij in het kruis. En dat u bent neergedaald in de dood. Dat u bent neergedaald in het graf voor mij, Heere. Ja, Heer, en dat u vandaag weer leeft. Dat u bent opgestaan door de kracht van de opstandingskracht van de Heilige Geest. Dat u leeft en dat u zit aan de rechterhand van de Vader. Heer, ik geloof het met heel mijn hart en heel mijn ziel. Ik neem u aan als mijn Heer en als mijn Verlosser. Ik bekeer mij en ik geef mijzelf aan u. Dan bam, jongen, dan komt die opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou. En die wekt jou op tot die nieuwe mens die je geworden bent dan in Christus Jezus. Hij lag puur en smetteloos. Al waren je zonden als scharlaken, hij was ze witter dan de sneeuw. Hij doet ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en gedenkt ze niet meer. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij jouw zonde van je weggedaan. En er is geen veroordeling meer. Jij bent een nieuwe schepping, man. Dat is zo powerful, jongen. Daar word ik zo enthousiast van. Daar word ik zo van opgebouwd. Daar word ik zo door bemoedigd. Dat maakt alleen maar dat ik wil vreugde dansen. Dat ik wil jubelen, dat ik wil juichen. Want het is gewoon fantastisch nieuws. Het enige wat we hoeven te doen is ons te bekeren en te geloven dat God, dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Te geloven in hem. Dit is het werk van God. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. In zijn enige geboren zoon. Dat u gelooft in de naam van de enige geboren zoon. Man, dat is powerful, man. Dat is powerful. Jouw natuur wordt nieuw gemaakt en wordt gelijk gemaakt aan de natuur van Christus. In jouw geest, in jouw wederom geboren geest ben jij heilig, puur en smetteloos. Heilig, puur en smetteloos. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Je was verloren, maar nu ben je gevonden. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was blind, maar nu kun jij het koninkrijk van God zien. En je kunt het koninkrijk van God binnengaan. Halleluja. Man, dat is het goede nieuws. Dit is het goede nieuws. Dit is het ware evangelie. Amen. Jezus deed het allemaal. En jij en ik kunnen nu vrij zijn in hem. Hey, lieve broeder of zuster, ik weet niet wie jij bent, maar als jij Jezus zo nog niet kent, en als jij je eigen nog nooit op die manier hebt bekeerd, weet je, ga dan bij jezelf te raden. Weet je, ben ik met een gebroken hart en een verbrijzelde geest bij de Heere geweest? Ben ik bij hem gekomen en heb gezegd, Heer, ik kan het niet. Maar ik heb u nodig. Jezus, ik heb u nodig. Weet je, als jij dat nog nooit hebt gedaan op deze wijze en jij niet een veranderd leven ervaart, terwijl je misschien al jaren in de kerk komt, of misschien ben je nog nooit in de kerk geweest, dan wil ik je uitdagen om dit vandaag te doen. Om Jezus op deze manier aan te nemen. En ik beloof dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Amen. Dat gun ik de hele wereld. Dat gun ik de hele wereld. God is te goed om hem voor jezelf alleen te houden. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. Ik hoop dat jullie bemoedigd en opgebouwd zijn. En ik hoop jullie volgende week weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe les van One Basics.
5: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede

0: It's your father. Talk to him.
1: En dan nu even een break. Het is Vaderdag en het kan best wel een gevoelig onderwerp zijn. Zeker als je geen vader meer hebt. Of als je zeg maar contact met je vader zou willen hebben en die is er niet. Of hij is overleden. Maar ik wil echt bemoedigen vandaag. Jezus heeft het laatste woord. Wat uw situatie ook mag zijn. Weet dat God van u houdt. Hij is een vader voor de vaderlozen. En een moeder voor de moederlozen. Jezus houdt van u. En op zo'n dag mag u weten dat u niet alleen bent. Luister naar dit nummer en wees bemoedigd.
2: We zijn bijna gekomen aan het einde van deze avond. En we gaan afsluiten met één geweldig nummer. We gaan proclameren dat Jezus...

todos

0: Helaas, we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Ik wil jullie allemaal een geweldige en fijne Vaderdag toewensen. Want hebben we niet allemaal de beste vader die er is? Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Hij is de beste vader die wij kunnen wensen. En ik wil gewoon dat u weet dat u nooit alleen bent. De Bijbel zegt, hij zal u niet begeven, noch verlaten. Dus deze zondag wil ik afsluiten op een vrolijke noot. It is a blessed Sunday!
1: We zijn bijna gekomen aan het einde van deze avond. En we gaan afsluiten met één geweldig nummer. We gaan proclameren dat Jezus het laatste woord heeft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.

publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.

Zo, goedemorgen. Ja, het was alweer een tijdje geleden dat dit nummer uitkwam. Misschien ken je het, misschien herken je het niet. Oktober 2012 kwam het nummer uit van de drie J's en Elske de Wal. Werd een tijdje, hè, zoals dat met nummers gaat, een tijdje populair en verdwijnt dan weer, komt af en toe terug. Op de site van de drie J's staat het volgende over dit nummer geschreven. Geef mij een naam. Het is namelijk best bijzonder te noemen. Niet alleen qua muziek, maar ook qua tekst en qua onderwerp. Het lied gaat eigenlijk over geloof. Zoals meer van onze liedjes. Het gaat over de positieve kracht die mensen in zich hebben. De kracht die mensen kan genezen. Die het zwaarste leed kan verwerken en het ergste kwaad kan overwinnen. De kracht van goedheid. Deze kracht is bovennatuurlijk en wordt door mensen God genoemd. De andere mensen Allah, of liefde, of het vijfde element, of van mijn part Sinterklaas, geef het een naam. Nou, dat is geheel voor hen, hoe zij erover denken, hoe ze erin staan, hoe ze dat communiceren. Ik begrijp het ook, ze spreken over het bovennatuurlijke, maar willen ook alle ruimte bieden om voor iedereen daar zijn invulling aan te geven. Nou, misschien geloof jij net als hen dat er meer is tussen hemel en aarde. He, maar misschien ben je er ook nog niet over uit wat dat dan precies is. Misschien heb je grote twijfels of er meer is tussen hemel en aarde. Dat kan ook. He, dat je het eigenlijk helemaal niet gelooft. En misschien ook helemaal niet zozeer naar op zoek bent. In alle gevallen, fijn dat je hier bent of fijn dat je dit kijkt online of terugluistert. En hopelijk sta je minimaal open voor de optie dat er wel iets bovennatuurlijks is. Voor de optie dat er mogelijk wel een God bestaat. En ja, ik hoop ook dat je iets gaat ontdekken vandaag of in de komende tijd. Als je hier upstream bezoekt in Apeldoorn of dit later misschien terugkijkt of luistert. Iets gaat ontdekken van de liefde van God. Wat ik in mijn leven heb leren kennen toen ik 29 was. Heel bewust. En ja, wat mijn leven ten positief heeft veranderd. Ja, vandaag dus een inleiding op de serie die vandaag en de komende 5 weken centraal staat. En de titel van de serie, hij kwam net al voorbij: Waarom je denkt zoals je denkt. In deze nieuwe serie ontdekken we hoe zogenaamde grote denkers in de loop van de tijd, recent, maar ook in het lange verleden, vaak zonder dat we het doorhebben, onze wereldbeeld en ons denken in bepaalde mate of in grote mate hebben beïnvloed. Hun ideeën beïnvloeden nog steeds eigenlijk hoe we denken over identiteit, over vrijheid, over moraal, over geluk en geloof. Om maar eens een paar grote thema's te noemen die ook de komende week aan de orde zullen komen. Maar de vraag is natuurlijk ook, ja, hebben ze gelijk? Hebben ze het bij het rechte eind? Ze kunnen nooit allemaal gelijk hebben, want hun meningen verschillen soms heel sterk en soms staan hun meningen lijnrecht tegenover elkaar. En toch zullen we met elkaar die zoektocht ingaan van hoe kijken we hier naar en vooral ook waarom. In deze serie zullen we onderzoeken wat er gebeurt ook als je de ideeën die zij hebben naast het verhaal van de Bijbel legt. Welk verhaal, welke gedachte of overtuiging blijft overeind ook in de realiteit van het leven en beantwoordt aan onze diepste behoeften die we hebben. Het is een serie voor denkers. Het is ook een serie voor twijfelaars. Het is een serie voor zoekers. Voor iedereen die zich afvraagt, waarom kijk ik eigenlijk zo naar het leven? En is dat ook, zit ik daarmee op het goede spoor? Is dat ook hetgene wat mij in het leven positief beïnvloedt? Waarom je denkt zoals je denkt, dat is al wel duidelijk geworden, heb je niet van jezelf. Dat zeg ik niet om je te beledigen, het is gewoon heel menselijk. Niemand denkt of gaat denken vanuit het niets. Je kunt best eens zelf dingen bedenken, dat is logisch. We brengen allemaal wel eens wat in.
Maar niet alles wat je denkt heb je van jezelf. We zijn allemaal en worden allemaal gevormd. Dat begint bij onze ouders. En we worden gevormd door vrienden, school, ervaringen, boeken, films, reclames. In deze tijd veel ook door algoritmes die ons in een bepaalde richting sturen. Maar je kunt ook gevormd worden door pijn, verdriet, hoop, teleurstelling, succes en ga zo maar door. En ja, dus ook door die grote denkers van het heden en het verleden. En misschien denk je, ik ben een vrije, onafhankelijke denker. Dat hoor ik mensen af en toe zeggen. Ik ben een vrije, onafhankelijke denker. Maar in de praktijk valt dat best wel een beetje tegen. Hebben we toch veel van ons denken van een ander? We zijn beïnvloedbare wezens. En de vraag is dus niet, ben ik beïnvloed? De vraag is, waardoor en door wie ben ik beïnvloed? En nogmaals, klopt het verhaal? En helpt het mij ook in dat denken of die ideologie waar ik in mee ben genomen om mijn leven op de rit te houden of te krijgen, om gelukkig te zijn? En hoe je denken beïnvloed wordt, heb je vaak helemaal niet in de gaten. Een vis weet waarschijnlijk niet dat hij nat is. Niet omdat hij geen bewustzijn heeft, maar omdat het water zijn wereld is. Hij kent daar niets anders van. En zo leven wij ook in een wereld vol ideeën die wellicht vanzelfsprekend voelen of zijn gaan voelen, omdat we ze misschien vaak genoeg hebben gehoord. Maar zijn ze dat ook als we het nader onderzoeken? Denk aan zinnen die je misschien wel vaak hoort, tegenwoordig zeker, zoals volg je hart. Is dat een goed advies? Worden we daar beter van? Bereiken we daarmee wat we ten diepste eigenlijk willen? Of doe wat goed voelt. Doe wat goed voelt, waar je een goed gevoel bij hebt. Of niemand mag jou vertellen wie je bent. Je moet worden en zijn wie je zelf wilt zijn of wie je zelf verkiest. Of alles moet wetenschappelijk bewezen zijn. Als het niet wetenschappelijk aantoonbaar is, is het niet belangrijk en niet waar en is het alleen maar bijgeloof. Of iedereen heeft zijn eigen waarheid. Heel populair in deze tijd. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Wat natuurlijk een tegenstelling is, want ja, een waarheid kan alleen maar waar zijn als het waar blijkt te zijn. Maar iedereen zijn eigen waarheid heeft, wat elkaar ook nog tegenspreekt, dat kan natuurlijk niet. Of de uitspraak, je leeft maar één keer. Oftewel, maak ervan wat je ervan maken kunt. Geniet wat je genieten kunt. Wat was het liedje ook?

moraal, over geluk en nog veel meer. Nou, in deze serie gaan we kijken naar 5 grote denkers. 5 grote denkers. Aristoteles, Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche, Thomas van Aquino en Richard Dawkins. En misschien weet je van sommigen niet eens wie het is, of in welke denkrichting zij zitten, of waarom zij als een grote denker worden aangemerkt. Maar je bent toch vrijwel zeker, op welke manier dan ook, in sterke mate beïnvloed door minimaal 1 of een paar van deze denkers. Nou, de komende weken gaan we dieper in op waar deze denkers voor staan en hoe ze je mogelijk hebben beïnvloed. En denk vooral niet dat woord vast saai, want dat wordt het helemaal niet. Sterker nog, het kon wel eens een serie worden die je lange tijd kunt heugen. Ik zal kort ter introductie en in willekeurige volgorde, niet hoe de vervolg van deze serie loopt, iets zeggen over de verschillende denkers. Te beginnen bij Aristoteles. Dat is de oudste waar we bij stilstaan. Die is van een heel aantal eeuwen voor Christus, 4e eeuw voor Christus. Nou, wie was hij? Misschien heb je nog nooit van hem gehoord. Hij was een Griekse filosoof, een leerling van Plato en bekend als een van de invloedrijkste denkers, ook van het moderne Westen, ondanks het feit dat er zoveel eeuwen overheen zijn gegaan. De kern van zijn denken, heel in het kort, alles heeft een doel. Geluk ontstaat door te leven volgens je bestemming, whatever that may be, maar dat ga je dan horen. Karakter en deugden zijn belangrijker dan plezier. Nou, wat is zijn invloed vandaag de dag? Zijn ideeën beïnvloeden nog steeds hoe we denken over geluk, over karakter en over een zinvol leven. Aristoteles stelde een tijdloze vraag: wat maakt een mens werkelijk gelukkig? Volgens hem niet het najagen van plezier en een goed gevoel, maar het ontwikkelen van een goed karakter. Nou, Tom van Hoogstraten, hij is theoloog, zal volgende week spreken, niet volgende week, een keer spreken over deze denker. Want ik zei al, het is niet in deze volgorde dat het voorbij komt. Dan Blaise Pascal, dat is van korter geleden, 17e eeuw. Wie was hij? Een Franse wiskundige, natuurkundige, christelijke denker. We kennen hem misschien van de druk, hectopascal, hoeveel druk, luchtdruk er is. Hij was ook de eerste maker en ontwikkelaar, bedenker van de mechanische rekenmachine. Dus hij heeft een heleboel dingen ook uitgevonden. Ondanks het feit dat hij de 40 niet gehaald heeft, heeft hij enorm veel nagelaten. Maar dus ook op andere terreinen. Ook op het terrein van het denken. De kern van zijn denken is: de mens is tegelijkertijd groots en gebroken. Oftewel, we zijn tot enorm grote dingen in staat. We vliegen om de manen en weet ik veel wat we allemaal kunnen. Maar aan de andere kant kunnen we helemaal in een soort van onrust raken als we geen bericht krijgen op een bericht wat we hebben gestuurd, waar toch echt 2 blauwe vinkjes bij staan. Dus we zijn groots, maar ook gebroken. Ander deel is: reden en wetenschap zijn waardevol, maar beperkt. Is onderdeel van zijn denken. En het diepste verlangen van de mens kan alleen volgens hem door God worden gevuld. Nou, wat is zijn invloed vandaag de dag nog? Pascal inspireert nog steeds mensen die nadenken over geloof, maar ook twijfel hebben en nadenken over zingeving. Pascal zag dat mensen voortdurend afleiding zoeken om niet geconfronteerd te worden met de diepste vragen van het leven. Bezig gehouden willen worden met alles en nog wat, en dat lukt tegenwoordig erg goed, met van alles en nog wat om niet na te denken over de diepste vragen van het leven. Volgens hem schuilt er in ieder mens een verlangen dat niets op aarde volledig kan vervullen. Nou, de vraag die dan ook centraal komt te staan is: waarom zijn we eigenlijk zo druk? En wat blijft er over als alle afleiding wegvalt? Nou, Karel de Lange gaat daarover spreken. Hij heeft hier vaker gesproken, hij is filosoof. En hij zal spreken over deze denker. Dan Friedrich Nietzsche. Wie was hij? Een Duitse filosoof die traditionele overtuigingen en religie kritisch onderzocht. Hij was heel kritisch, met name op het christelijk geloof. De kern van zijn denken: het christelijk wereldbeeld verliest zijn invloed. Mensen moeten zelf betekenis en waarde creëren en dat niet laten afhangen van iets anders. En authenticiteit, oftewel echtheid, puurheid, vraagt om los te komen van...

van de massa. He, dus ja, het beïnvloedt eigenlijk een vorm van individualisme, wat vaak uitloopt op egoïsme. Zijn invloed vandaag de dag, zijn ideeën klinken door in moderne opvattingen over autonomie. He, wij willen autonoom zijn, auto, vanzelf, nomos, wet. Wij willen zelf de wet bepalen. Zelfontplooiing, he, zelf jezelf beter maken, zelfhulpboeken, zelf jezelf ontwikkelen en authenticiteit, echtheid. Nietzsche stelde een scherpe vraag. Wat gebeurt er als God verdwijnt? Volgens hem verdwijnen dan niet alleen religieuze regels, maar komt ook de vraag op waar waarheid, moraal en betekenis nog vandaan komen. De vraag is dus, kun je waarden als liefde, rechtvaardigheid en menselijke waardigheid behouden als je het fundament ervan loslaat? Kun je nog in de schaduw van een boom zitten die je hebt omgezaagd? Nou, we gaan daar naar luisteren. En Robert Vroeger, die hier net ook jullie allemaal welkom heeft geheten, gaat daarover spreken. Hij is geen filosoof, hij is geen theoloog. Hij heeft wel 4 masters gehaald, maar niks op dit gebied. Maar hij is wel een echte denker en hij heeft een fantastisch verhaal voorbereid. Dus dat gaat ook komen in de komende weken. Dan Thomas van Aquino. Wie was hij? Italiaanse theoloog die het denken van Aristoteles combineerde met het christelijk geloof. Wat was de kern van zijn denken? Geloof en reden vullen elkaar aan. De schepping, zegt hij, wijst naar God, onmiskenbaar. Er bestaat een objectieve morele orde. Nou, ik ga het niet uitleggen verder, want dat komt dan. En waarheid is één. Echt geloof en echte wetenschap spreken elkaar niet tegen. Dus de waarheid omvat zowel wetenschap als ook geloof. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke. De invloed vandaag de dag zijn denken vormt nog steeds een belangrijke basis voor christelijke filosofie en apologetiek. Apologetiek is geloofsverdediging. Dat wat gezegd kan worden ter verdediging van het christelijk geloof. Thomas stelde de vraag, moet je kiezen tussen geloof en verstand? Volgens hem niet. God gaf mensen zowel geloof als reden. Verstand als het bevatten van het bovennatuurlijke. En daarom kunnen beide uiteindelijk naar dezelfde waarheid wijzen. De vraag die ze voorbij gaat komen is, durven we zowel geloof als ons denken serieus te nemen in de zoektocht naar waarheid? Nou, dokter ingenieur Emmanuel Rutten zal spreken over deze denker. Hij heeft nooit eerder hier gesproken. Emmanuel Rutten is de enige spreker van de groep van de komende weken. Ja, waarom zit ik niet in het rijtje? Omdat wij de komende week lekker in een ander land zijn waar de zon schijnt. En een heel aantal andere sprekers de komende weken. Dus hij is de enige van de groep die nog niet eerder bij Upstream gesproken heeft. Hij is universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij studeerde eerst wiskunde aan de TU in Delft. Daarna studeerde hij filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij nu zelf ook lesgeeft. En bij de studies ronde die cum laude af, dus een knappe kop. En daarna promoveerde hij in de systematische wijsbegeerte. Dus zeer interessante vent die ook echt met 2 benen op de grond staat en een goed verhaal gaat vertellen over deze Thomas. Dan tot slot, Richard Dawkins heeft nog geen einddatum. Hij is de enige van het hele groepje die nog rondwandelt. Wie is hij? Een Britse bioloog en een van de bekendste vertegenwoordigers van het moderne atheïsme. Kern van zijn denken is evolutie door natuurlijke selectie verklaart het ontstaan van het leven. Bovennatuurlijke verklaringen zijn niet nodig om de wereld te begrijpen. Religie is een menselijke constructie en wetenschappelijk bewijs is de betrouwbaarste weg naar kennis. Nou, zijn invloed, ook vandaag de dag, is nog groot. Zijn ideeën beïnvloeden het moderne vertrouwen in wetenschap en de skepsis tegenover alles wat bovennatuurlijk is en religie. Dawkins stelt de vraag, is God nog nodig? Hij stelt eigenlijk al lang die vraag niet meer. Hij schreef ook The God Delusion, het boek waarin hij eigenlijk zegt, ja, God is eigenlijk nergens voor nodig. Misschien is het fijn voor je als een sprookje waar je aan vast wil houden. Maar volgens hem kan de wetenschap de werkelijkheid steeds beter verklaren, zonder daarbij een beroep te doen op God of welk bovennatuurlijke ook.
Tegelijk roept zijn visie natuurlijk ook heel veel vragen op. Als alles uiteindelijk voortkomt uit natuurlijke processen, waar komen dan moraal, menselijke waardigheid en waarheid en liefde vandaan? Daar zal bij stilgestaan worden. En de vraag is, welke vragen kan de wetenschap beantwoorden? Welke vragen liggen daar voorbij? Nou, Tom van Hoogstraten, ik zei net al, theoloog, zal spreken over deze denken. Ja, en ik heb even niet de datum erbij genoemd. Wanneer wie spreekt, ja, dat weet je nooit in deze serie. Dus zorg dat je er niet één mist. Want ja, dan mis je misschien net die allerbeste. Oh nee, ze waren allemaal goed. Hoe hebben deze denkers invloed gekregen op jouw leven? En is dat terecht of kunnen hun stellingen de toets van het reële leven niet doorstaan? Nou, Blaise Pascal, die net voorbij kwam, die had al een interessante observatie. Hij zei, de waarheid is heden ten dagen zo verduisterd, en hij leefde een paar eeuwen eerder, is zo verduisterd en de leugen zo algemeen, dat je de waarheid alleen nog maar kunt vinden als je de waarheid echt lief hebt. Als je echt de waarheid wilt ontdekken. Nou, we gaan dus de komende weken op zoek naar wat echte waarheid blijkt te bevatten. Nou, waarheid hoeft niet, onderzoek hoeft niet beschermd te worden, ook niet als het kritisch is ten opzichte van het christelijk geloof. We gaan bij Upstream kritische vragen nooit uit de weg. Want de waarheid kan wel tegen een stootje. En de vraag voor de komende weken is daarom niet, welke denker kunnen we verslaan? De vraag is, welke visie op de werkelijkheid blijkt uiteindelijk het meest waarachtig, het meest menselijk en het meest houdbaar wanneer het leven echt ingewikkeld wordt? Of wanneer de levensvragen of existentiële vragen, vragen over wie ben ik, waar ben ik, waarom ben ik hier, waar ga ik naartoe, is er leven na de dood, als dat soort vragen voorbij komen. Nou, in deze serie zullen we dus twee dingen doen. Eerst vragen we, wat zegt deze denker eigenlijk? En vervolgens, we proberen dat ook eerlijk te begrijpen. Niet er alleen maar even snel weg te zetten of zo. En daarna vragen we ook, wat gebeurt er als we zijn ideeën naast het verhaal van de Bijbel leggen? En waarom doen we dat laatste? Nou, omdat ook de Bijbel invloed heeft op ons denken. En ook op onze westerse samenleving. Of je gelovig bent of niet. Maar ook de Bijbel neemt natuurlijk stelling in over waarom je denkt zoals je denkt. Ik geloof dat sommige grote denkers die de komende weken voorbij komen, je denken mogelijk hebben beïnvloed op een negatieve manier ten opzichte van het christelijk geloof. Oftewel grote blokkades misschien hebben opgeworpen voor je om überhaupt de optie God te overwegen, überhaupt na te denken over, zou God wel of niet bestaan? Zou het verhaal van de Bijbel wel of niet waarheid bevatten? Maar komen de komende weken ook enkele denkers voorbij die serieuze, diepgaande argumenten aandragen voor het bestaan van God en voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het is wel duidelijk aan welke kant ik sta. Daar hoef ik niet geheimzinnig over te doen. Je weet waar je bent. Ik ben niet helemaal neutraal en dat geldt ook voor alle andere sprekers. Ze zijn niet neutraal, nee, ze willen het wel eerlijk tegen het licht houden, maar doen dat natuurlijk wel vanuit het perspectief waar ze zelf christen zijn. We willen je dus eigenlijk graag overtuigen dat God bestaat. En waarom? Is dat voor de opbrengst? Is dat voor de collecte, de aandelen of wat dan ook? Nee, dat is het allemaal niet. Dat willen we omdat de invloed die God heeft in ons leven, heeft gekregen in ons leven, of die we hebben mogen ontdekken, zo ons leven positief heeft beïnvloed, dat we dat iedereen gunnen. Dus we gaan er ook niet geheimzinnig over doen. Ons grootste verlangen, en dat is al waarom we 21 jaar deze bijeenkomsten organiseren, is dat mensen, net als wij, de God van de Bijbel, de God van liefde en leven, gaan leren kennen. We geloven dat de mens, en dus ook jij en ik, niet zomaar biologische toeval zijn. We zijn niet een brein met benen, niet alleen een consument met een wachtwoord. Je bent volgens de Bijbel geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Het eerste Bijbelboek, heet Genesis, staat, en God maakte de mens. Hij maakte hem zo dat hij heel veel op hem leek. De mens leek erg op hem. Hij maakte een man en een vrouw. Dat betekent
Ieder mens heeft waarde. Niet omdat je succesvol bent, niet omdat je nuttig bent, niet omdat je mooi, slim, gezond, productief of populair bent, maar omdat je volgens het verhaal van de Bijbel door God gewild en uniek bent. Door God geliefd bent. Daarom heeft een mens betekenis. Tegelijk is de Bijbel ook pijnlijk realistisch. Er is iets misgegaan met de mens. En er is nog steeds iets mis met de mens. Niet alleen met de wereld, waar we allemaal iets van kunnen vinden. Niet alleen van het systeem, waar we allemaal wat van kunnen vinden. De politiek of de mensen op X. Al is er soms ook genoeg mee mis. Nee, er is ook iets mis met onszelf. In ons is ook iets mis. We verlangen naar waarheid, als we daar met elkaar over spreken. Maar zijn niet altijd de waarheid. Oftewel, we liegen ook. We verlangen naar liefde, maar zijn aan de andere kant ook egoïstisch. We verlangen naar vrijheid, maar we raken keer op keer verslaafd aan van allerlei dingen. We verlangen naar rechtvaardigheid, maar meten ook vaak met twee maten. We verlangen naar verbondenheid, maar toch kwetsen we elkaar. We verlangen naar geluk, maar vaak saboteren we dat geluk zelf. De Bijbel noemt deze dingen die eigenlijk niet in lijn liggen van de liefde die God had bedoeld voor de mensen onderling. De Bijbel noemt dat zonde. Dat woord klinkt zwaar, misschien ouderwets, maar de ervaring is modern genoeg. Het is alles wat buiten die kaders gaat die God voor het leven heeft gegeven. Vanuit liefde heeft gegeven. En volgens de Bijbel maken we ons allemaal schuldig aan het afwijken van die kaders. Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, schrijft: alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. We doen best goede dingen, maar niemand is volmaakt in het goede. We laten ons toch regelmatig verleiden, letterlijk, om juist het omgekeerde te doen. Volgens de Bijbel is ons denken vanwege de zonde corrupt geworden. Het hart van de mens is bedriegelijker dan alle andere dingen. Ja, dat klinkt niet heel positief, maar laten we om ons heen kijken en misschien ook af en toe in de spiegel. Het is door en door slecht. Wie kan werkelijk weten wat er diep in zijn hart is? Er zit zoveel potentiële slechtheid in ons, dat we niet eens ons kunnen voorstellen, als dat naar buiten komt, wat dat teweeg brengt. Als we terugdenken aan het dichtste bij de Tweede Wereldoorlog, er waren heel veel gewone mensen, mannen, vrouwen, vaders, werkers, die veranderden in beesten, kun je zeggen. In potentie zit er veel slechts in ons. En de gevolgen van die keuzes die we maken, en gelukkig gaan we niet allemaal zo ver dat die slechtheid er altijd uitkomt. Maar als we die keuzes maken om toch een andere weg te bewandelen dan God bedoeld heeft, dan is de impact daarvan groot. Want staat er iets verderop, door dezelfde Paulus geschreven: alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. En dit beeld geeft wel ongeveer aan wat de gevolgen zijn van de zonde. Het is niet. Er is een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God aan de ene kant en de zondige mens aan de andere kant. Waardoor we los zijn gekomen van de bron van leven en liefde en een gebrek hebben aan rust, aan vrede, aan hoop, aan perspectief. En God had ons in deze toestand kunnen laten. Maar dat deed hij gelukkig niet. Waarom? Nou, omdat God van je houdt. Hij houdt niet altijd van hetgeen we doen, maar hij houdt wel van zijn schepsel. Hij houdt van wie je ten diepste bent. En in Jezus kwam God naar deze wereld toe. Niet als abstract idee, maar als mens onder de mensen. Maar hij zondigde nooit. Hij wandelde wel die weg van het leven zoals God had bedoeld. En daarom kon hij voor ons doen wat niemand anders kon en de oplossing bieden voor ons grootste probleem. Er staat in de Bijbel: hij heeft onze zonde gedragen, lijfelijk op het kruishout.
Dus dat wat de kloof veroorzaakte, hij kwam om dat te doen wat het mogelijk maakt om die kloof te overbruggen. En waarom? Nou, nogmaals, en het staat ook in de Bijbel, God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft, iedereen die zijn vertrouwen op hem stelt, zal niet verloren gaan. Maar zal het eeuwig leven hebben. Zal zelfs over de grens van de dood verder leven. En zal zijn op een plek die de Bijbel schetst als een plek waar geen pijn, geen dood, geen verdriet en geen ziekte meer zal zijn. Waar het leven zal zijn zoals God het heeft bedoeld. En zal blijven. Hier hebben we een vrije wil nodig, want we zijn hier niet door onze keuze gekomen. En vanuit die vrije wil kiezen we of voor of tegen God. Maar alleen daar kun je door je vrije wil komen en zal het nooit meer slecht gaan daar. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Eigenlijk uit de klauwen van het kwaad. Uit de klauwen van Gods tegenstander die er alles aan doet om de mens bij God vandaan te trekken en bij God vandaan te houden. Jezus stierf plaatsvervangend voor jou en mijn zonden en tekortkomingen en fouten. En maakte daarmee de weg vrij voor een ieder die gelooft. Daardoor is het opnieuw mogelijk geworden om je dus, ik zei het al, met God te verbinden. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het een grote vreugde geeft om niet langer van God gescheiden te leven, maar te midden van de gebrokenheid die hier op aarde nog steeds heerst, zijn liefde, hoop, vrede en rust te gaan ervaren. Natuurlijk is dit plaatje een karikatuur. Het is niet de hele wereld ziet eruit alsof er alleen maar rotsblokken zijn. En niet een leven als gelovige is alleen maar een soort paradijs in deze tijd. En toch klopt ook het plaatje wel als het gaat op hoe je het leven ervaart, wat het in je leven doet. Het is een verschil van licht en donker, met of zonder God leven. Als je weer met God verbonden bent, zal dat ook je denken beïnvloeden en veranderen. Er staat in de Bijbel, nu kunnen jullie je leven veranderen, zegt Paulus tegen mensen die tot geloof zijn gekomen. Nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Een manier van denken die niet primair gevoed wordt door wat van allerlei mensen in de wereld roepen, maar een denken wat gevoed wordt door je schepper. Door degene die weet wat het beste voor je is. Degene die jouw geluk voor ogen heeft. Die niets van je nodig heeft, want als hij God is, heeft hij alles. Maar die jouw geluk voor ogen heeft. En wat is er voor nodig om die oversteek te maken? Moet je afrekenen daar bij die brug? Moet je betalen? En vroeger was het een tv-serie dat heette Who Pays the Ferryman? Wie betaalt de veerman om over te varen? Dat was vanuit het Griekse denken nog overgebleven. Je hoeft niks af te rekenen. Maar moet je dan minimaal niet de hele Bijbel kennen? Nee, je hoeft helemaal de Bijbel niet te kennen. Maar moet je dan niet minimaal je leven op orde hebben? En alleen maar goede dingen doen? Nee. Juist komt Jezus voor mensen die hun leven niet op orde hebben. En in wezen hebben we zonder God ons leven in dat opzicht nooit op orde. Het enige wat je hoeft te doen is komen zoals je bent. God wil niet dat je blijft zoals je bent. Want er is een hoop te veranderen en mooier te worden en gelukkiger te worden en te proeven van die hoop en die vrede. En God wil het je allemaal geven, maar in eerste instantie kom zoals je bent. Met alles wat je bij je draagt. Met alle dingen die je hebt gedaan, gezegd, gedacht. Niet hebt gedaan, niet hebt gezegd, niet hebt gedacht. Kom zoals je bent. En voordat ik je uit wil nodigen om die stap misschien vandaag te zetten, luisteren we eerst naar het nummer Kom tot de Vader.

Ja, dat is een uitnodiging die door de hele Bijbel heen klinkt. Kom tot de Vader. Dus Jezus ook die zelf zei, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. En rust, vrede, hoop, dat is waar we ten diepste naar verlangen. Daar, dat is waar geluk en vreugde uit voortkomt. En ik wil je uitnodigen om misschien wel vandaag die keuze voor het eerst in je leven te maken. Als jij je aangesproken voelt, als jij realiseert dat Jezus ook voor jouw zonde is gestorven, je bewust bent van je zondigheid ten opzichte van God en de keuze wil maken om hem te willen volgen en gehoorzamen, dan kun je dat kenbaar maken. Waarom zou je hier vandaan gaan terwijl dat de belangrijkste keuze die je in je leven kunt maken aan je voorbij laat gaan? En misschien wel weer helemaal wordt meegenomen in de wereld waar je in teruggaat. En we gaan dat heel eenvoudig doen. Ik ga zo bidden en tijdens het gebed wil ik iedereen vragen nog een moment ogen gesloten te houden. En dan wil ik je uitnodigen om die keuze te maken en door ook een daad bij het woord te voegen. Door duidelijk even je hand op te steken, even oogcontact te maken. Ik zal dat beantwoorden met ik heb je hand gezien en ook afsluitend voor de mensen die dat doen. Bidden en danken. Belangrijk om een woord bij de daad bij het woord te voegen. Die stap te zetten. Niet alleen hier in de zaal, maar ook als je thuis bent kun je dat doen. Laten we samen bidden. Heer God, ik wil u zo danken voor uw liefde. Ik wil u danken, Heer, voor uw trouw en de uitnodiging die nog steeds klinkt. Heer, als ik terugdenk aan het moment dat ik zelf die keuze maakte en hoe dat mijn denken en daardoor ook mijn handel en wandel beïnvloed heeft. Ik zeg het vaak, voor geen goud van de wereld zou ik terug willen naar de tijd daarvoor. Niet omdat ik in de goot lag. Niet omdat mijn leven aan gort lag. Nee, maar omdat er iets heel fundamenteels miste bij alles wat ik al had. Iets wat ik niet kon kopen. Iets wat ik niet kon organiseren. Heer, die diepe vrede en rust, het ervaren van uw onvoorwaardelijke liefde, de hoop, Heer, die in mijn leven is voor dat wat er gaat komen over de grens van de dood heen, de troost die ik ervaar in mijn leven als het leven niet makkelijk is, maar ook de richting, Heer, de keuzes. Mijn denken is positief veranderd en ik merk, Heer, dat wanneer ik het leven leef met vallen en opstaan, zoals u het heeft bedoeld. Dat mijn leven en het leven van mijn omgeving mooier wordt. Dat de wereld mooier wordt. Heer, en ik gun iedereen om dat te ontdekken. Ik gun iedereen die bevrijding van die last die zo op onze schouders kan drukken. Van de pijn die we zo kunnen ervaren. Van de ervaringen die zo'n negatieve invloed heeft gehad op ons leven. Heer, en u wilt die last van onze schouders wegnemen. Kom tot mij, zegt u, Heer Jezus. Alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Heer, ik wil u bidden voor ieder die hier zit, voor ieder die dit op dit moment kijkt of luistert, of later kijkt of luistert. Heer, ik wil u bidden, raak ons hart aan zoals u dat alleen kunt. Heer, zodat we niet zullen schromen om onze hand op te steken. Om de keuze te maken. Om de stap te zetten. Heer, en met zekerheid kan ik zeggen, je zult daar nooit spijt van hebben. Terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen. Als jij vandaag deze keuze wilt maken en hier in de zaal zit, dan wil ik je vragen om dat kenbaar te maken. Door even oogcontact te maken en duidelijk je hand op te steken. Dan zal ik aangeven dat ik je hand heb gezien. Het gaat niet om mij, het gaat om jou in deze daad. Steek je hand maar op als je dat wilt. Dankjewel, ik heb je hand gezien hiervoor. Dankjewel, ik heb je hand gezien achterin. Als jij je leven ook aan Jezus wil toevertrouwen en hem wil volgen en gehoorzaam zijn, dankjewel, ik heb je hand gezien. Steek dan je hand op. En maak de keuze vandaag. Wie dat nog wil, steek je hand maar op.
Dankjewel, ik heb je hand gezien daar achterin. Heer God, ik wil u zo danken voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken. Heer, u zegt, wanneer één mens zich bekeert, is er feest in de hemel. Heer, en ja, dat kan ik me voorstellen. En ik wil bidden, Heer, voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken. Hier in de zaal, misschien ook thuis. Misschien op een later moment dat dit teruggekeken wordt en geluisterd. Heer, u ziet onze handen. Heer, u weet wat we kiezen en u kent ons hart. En ik wil u zo bidden of u in de levens van deze mensen wilt uitwerken wat u belooft. Zoals ik het in mijn eigen leven heb ervaren. Die verandering, Heer, dat ze dat ook mogen leren kennen. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw en de zegen die u geeft. In Jezus' naam. Amen. Ja, voor iedereen, voor ieder die zijn hand heeft opgestoken, hier in de zaal of thuis, ik wil alleen maar zeggen, gefeliciteerd. Nogmaals, het is de beste keuze die je kunt maken. We willen je ook heel graag wat meegeven. En als je niet hier zit, maar elders dit kijkt, willen we je het ook opsturen. Als je even kenbaar maakt dat je het wil ontvangen. Voor degenen die hier zijn, achter deur 3 zit een boekenhoek. Daar kun je een gouden envelop ophalen. Er zit een boekje in, wat je een stukje verder helpt. Ook in de stappen die je mag zetten, kunt zetten, de wijze waarop je meer kunt leren kennen ook over de Bijbel en over Jezus, over God. Dus neem dat mee. Daar kun je ook Bijbels krijgen, dat geldt voor iedereen. In hele begrijpelijke taal, wat voor iedereen te volgen is. Nieuwe Testament zijn gratis. Neem voor jezelf een mee, neem voor anderen mee. En nogmaals, kijk je of luister je dit op afstand en wil je ook graag zo'n Bijbel hebben, dan kun je even een mailtje sturen naar info@upstream.café. Laat even je gegevens achter en dan krijg je er eentje gratis opgestuurd. Een gezegende zondag nog.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
14: De werkweek zit erop.
15: Woehoe!
14: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Halleluja.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
11: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel van

0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What did he do?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

Glory. Glory. Glory. Glory.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

doet. Je bent van waarde voor hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij hem is vergeving herstel en kracht. Bij hem is ware vrijheid. Ren naar hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: don't have stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing your
1: geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag zegt God tegen jou, wees stil en weet dat ik God ben. Psalm 46, vers 11. Ook al kun je op ieder moment van de dag bidden, toch is het belangrijk om aan het begin van de dag de stilte op te zoeken. Stilte zet je letterlijk stil bij wie je bent, wie God is en wat Hij belangrijk vindt in jouw leven. In een andere psalm zegt David, waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God. Van Hem is mijn heil. Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. Ik zal niet te zeer wankelen. Psalm 62, vers 2 en 3. David zag in de stilte verwachtingsvol uit naar wat God zou doen. Het is belangrijk om in de hectiek van de dag tijd te nemen om stil te worden. De hele dag door word je blootgesteld aan allerlei prikkels. Door de stilte te zoeken kun je de stress en de drukte van de dag van je af laten glijden. Maar stil worden is meer dan dat. In de stilte creëer je ruimte voor ontmoeting. Stil zijn is een luisterhouding. In de stilte kunnen we God vinden en zijn stem horen. Moeder Teresa schreef deze woorden. De vrucht van stilte is het gebed. De vrucht van het gebed is geloof. De vrucht van het geloof is liefde. En de vrucht van liefde is dienstbaarheid. En tot slot, de vrucht van dienstbaarheid is vrede. Ik las eens hoe Susanna Wesley, de moeder van Charles en John Wesley, dat waren bekende opwekkingspredikers uit de 18e eeuw, dat ze eenvoudig haar schort over haar hoofd trok. Zo liet ze de rest van haar gezin weten dat ze met God aan het spreken was en dat ze niet gestoord wilde worden. Ja, het is meer dan goed om elke dag de tijd te nemen om de wereld buiten te sluiten en in stilte je aandacht op God te richten door aan de voeten van Jezus te gaan zitten.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Luweza, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust. En het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken. Meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen. Maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen

Ik besprak het met de heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, heer. Ik wil werken waar u me ook leidt. Maar hier in Weza zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdominee kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding. En u hebt verdragen om mijns naams wil en ge zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dat was de boodschap voor Efeze en voor Rwanda, zei hij. En voor Corrie ten Boom was mijn echo. Wat was ik veranderd? 20 jaar geleden kwam ik uit de gevangenis, zwak en ziek. Maar ik was geïnteresseerd in 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat zielen gered moesten worden. En ik kon ze vertellen tot Jezus te komen. Dat hij aan het kruis alles volbracht had om hun te verlossen van zonde. En van de geweldige heerlijkheid om een kind van God te worden. Ten tweede, dat de naam des Heren verheerlijkt werd. Doordat ik vertellen kon van alle bijzondere wonderen die ik beleefd had. En wat de Heer Jezus voor mij geweest was toen ik gevangen was. Hoe hij mij nooit in de steek had gelaten. Ja, dat was 20 jaar geleden. Daar was ik in geïnteresseerd. En nu, ik was geïnteresseerd in mijn bed. Ik had mijn eerste liefde verloren. Ik sloeg mijn Bijbel open en las. Tenzij u zich bekeert. En toen kwam er een grote blijdschap in mijn hart. De deur van de bekering was wijd open. Ik vroeg vergeving. De Heer vergaf en reinigde me met zijn bloed. Halleluja. Ik gehoorzaamde Gods programma. En wat een zegen was er. Had ik mijn eerste liefde weer terug? Nee, veel beter. De Heer vergaf en reinigde mijn hart met zijn bloed. En een gereinigd hart vervult hij met zijn heilige geest en zijn liefde. Lees het maar in Romeinen 5 vers 5. Zijn liefde, de vrucht des geestes, is veel meer dan mijn eerste liefde ooit was geweest. Zeg, u die geluisterd hebt. Hebt u uw eerste liefde verloren? Ik heb een heerlijke boodschap voor u. De deur van de bekering is wijd open. Dank u, Heer Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar bezitten kunnen als u ons hart reinigt en vult

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.
1: And now, An Hour with Jesus with Terry McAlmon.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio. Beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.